0: Martin van de Boogaard. De werkzaamheden aan de verzwakte Suurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Suurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De fiets- en voetgangerspont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar de Rijnmond-app of naar de website rijnmond.nl.
1: Drechtstad FM, één radiostation.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Martin van de Boogaard. De werkzaamheden aan de verzwakte Suurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Suurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De Fiets- en Voetgangersbond tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar de Rijnmond-app of naar de website rijnmond.nl.

come near the dance.

0: van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De werkzaamheden aan de verzwakte Suurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn en het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Suurhofbrug rijden. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint dan bij het station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. En het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus niet meer de diepte peilen. De fiets- en voetgangerspont tussen de Kerkerplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat de schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkerplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen dan is er veel bewolking. En dan zijn er ook perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar de Rijnmond-app of naar de website rijnmond.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse vrouw die een maand geleden bij een auto-ongeluk om het leven kwam op Aruba zat wel degelijk achter het stuur. Dat zegt justitie op het eiland. Nabestaanden hadden openlijk hun vraagtekens gezet bij het verhaal van de andere inzittenden. De 23-jarige Kimberly kwam om het leven toen een treinwagen over de kop vloog. De twee andere inzittenden zeiden dat de vrouw reed ten tijde van het ongeluk. Dat klopt ook, zegt justitie. Het bewijs daarvoor komt onder meer uit videobeelden. Vanwege de ophef die is ontstaan, brengt justitie op Aruba deze informatie nu al naar buiten. Verder worden geen mededelingen gedaan. Het onderzoek is nog niet afgerond. De tijdelijke vervangende veerpont voor fietsers bij de Papendrechtse brug vaart voorlopig niet. Dat meldt Rijkswaterstaat. Er is schade ontstaan aan het aanlegponton. Daardoor kan het veer niet veilig aanmeren. In de beginperiode werd de tijdelijke veerpont door zeker 30.000 fietsers, scooterrijders en wandelaars gebruikt per week. Rotterdam en Jan Verstegen zijn de prijzen gevallen bij de Gouden Televisiering van Nederland, de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Hij kreeg de prijs voor beste presentator bij het programma De Bondgenoten van SBS. Die show won ook al beste tv-programma. De Bondgenoten is een reality-spelshow waarbij deelnemers samen in een loods opdrachten moeten uitvoeren. Ook waren er prijzen voor Annette Malherbe voor beste acteur. Daan Alfrink werd benoemd tot tv-talent. En het beste kinderprogramma was Paardenpraat van Britt Dekker. Volgende maand wordt een demonstratie gehouden voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse ouderen. De demonstratie begint bij station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het stadsbestuur wil een einde maken aan het gratis OV voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juni was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis OV ligt nog steeds op tafel. Het weer, bewolkt, periode met regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en tot 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen ook weer regen. Tussendoor komt de zon wel weer tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse vrouw die een maand geleden bij een auto-ongeluk om het leven kwam op Aruba zat wel degelijk achter het stuur. Dat zegt justitie op het eiland. Nabestaanden hadden openlijk hun vraagtekens gezet bij het verhaal van de andere inzittenden. De 23-jarige Kimberly kwam om het leven toen een treinwagen over de kop vloog. De twee andere inzittenden zeiden dat de vrouw reed ten tijde van het ongeluk. Dat klopt ook, zegt justitie. Het bewijs daarvoor komt onder meer uit videobeelden. Vanwege de ophef die is ontstaan, brengt justitie op Aruba deze informatie nu al naar buiten. Verder worden geen mededelingen gedaan. Het onderzoek is nog niet afgerond. De tijdelijke vervangende veerpont voor fietsers bij de Papendrechtse brug vaart voorlopig niet, de meldt Rijkswaterstaat. Er is schade ontstaan aan het aanlegponton, daardoor kan het veer niet veilig aanmeren. In de beginperiode werd de tijdelijke veerpont door zeker 30.000 fietsers, scooterrijders en wandelaars gebruikt per week. Rotterdammer Jan Verstegen is in de prijzen gevallen bij de Gouden Televisiering van de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Hij kreeg de prijs voor beste presentator bij het programma De Bondgenoot van SBS. Die show won ook al beste tv-programma. De Bondgenoot is een reality-spelshow waarbij deelnemers samen in een loods opdrachten moeten uitvoeren. Ook waren er prijzen voor Annette Malherbe voor beste acteur. Daan Alfrink werd benoemd tot tv-talent. En het beste kinderprogramma was Paardenpraat van Britt Dekker. Volgende maand wordt een demonstratie gehouden voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse ouderen. De demonstratie begint bij station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het stadsbestuur wil een einde maken aan het gratis OV voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juni was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis OV ligt nog steeds op tafel. Het weer, bewolkt, periode met regen. Er staat een stevige zuidwestenwind tot 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen ook weer regen. Tussendoor komt de zon wel weer tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 15 graden. Tot over het nieuws van Radio
2: Rijnmond. Van de ANWB op de N59 Zierikzee Hellegatsplein tussen Den Bommel en Knoopend Hellegatsplein 4 kilometer file. Vertraging is 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum tussen de A2 en Koningsbosch 5 kilometer file. Een half uur vertraging door werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

A2 Eindhoven Maastricht tussen Kelpen, Oder en Kratum 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. Op de N276 Maasbracht-Brunsum door werkzaamheden op de A2 staat het stil tussen de A2 en Koningsbos. 5 kilometer, veel vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse vrouw die een maand geleden bij een auto-ongeluk om het leven kwam op Aruba zat wel degelijk achter het stuur. Dat zegt justitie op het eiland. Nabestaanden hadden openlijk hun vraagtekens gezet bij het verhaal van de andere inzittenden. De 23-jarige Kimberly kwam om het leven toen een treinwagen over de kop vloog. De twee andere inzittenden zeiden dat de vrouw reed ten tijde van het ongeluk. Dat klopt ook, zegt justitie. Het bewijs daarvoor komt onder meer uit videobeelden. Vanwege de ophef die is ontstaan, brengt justitie op Aruba deze informatie nu al naar buiten. Verder worden geen mededelingen gedaan. Het onderzoek is nog niet afgerond. De tijdelijke vervangende veerpont voor fietsers bij de Papendrechtse brug vaart voorlopig niet, dat meldt Rijkswaterstaat. Er is schade ontstaan aan het aanlegponton, daardoor kan het veer niet veilig aanmeren. In de beginperiode werd de tijdelijke veerpont door zeker 30.000 fietsers, scooterrijders en wandelaars gebruikt per week. Rotterdam en Jan Verstegen zijn de prijzen gevallen bij de Gouden Televisiering van Nederland, de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Hij kreeg de prijs voor beste presentator bij het programma De Bondgenoot van SBS. Die show won ook al beste tv-programma. De Bondgenoot is een reality-spelshow waarbij deelnemers samen in een loods opdrachten moeten uitvoeren. Ook waren er prijzen voor Annette Malherbe voor beste acteur. Daan Alfrink werd benoemd tot tv-talent. En het beste kinderprogramma was Paardenpraat van Britt Dekker. Volgende maand wordt een demonstratie gehouden voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse ouderen. De demonstratie begint bij station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het stadsbestuur wil een einde maken aan het gratis OV voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juni was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis OV ligt nog steeds op tafel. Het weer, bewolkt, periode met regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en tot 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen ook weer regen. Tussendoor komt de zon wel weer tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht 10 minuten vertraging tussen Wessem en Sint-Joost. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk 11 kilometer file, 10 minuten vertraging. A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij Breda-West 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en Knoopert Leen rijden 8 kilometer file. Op de A270 Helmond-Eindhoven bij Eindhoven 2 kilometer file. En op de N276 Maasbach-Brunssum staat het helemaal stil bij de A2 en industriegebied Wolfskal over 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

A2 Eindhoven richting Maastricht. 4 kilometer file tussen Graten en Sint-Joost. 20 minuten is de vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk. 12 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Gelder op 6 kilometer file. De weg is weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. 3 kilometer file door werkzaamheden op de A2. De A2 is dicht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse vrouw die een maand geleden bij een auto-ongeluk om het leven kwam op Aruba zat wel degelijk achter het stuur. Dat zegt justitie op het eiland. Nabestaanden hadden openlijk hun vraagtekens gezet bij het verhaal van de andere inzittenden. De 23-jarige Kimberly kwam om het leven toen een treinwagen over de kop vloog. De twee andere inzittenden zeiden dat de vrouw reed ten tijde van het ongeluk. Dat klopt ook, zegt justitie. Het bewijs daarvoor komt onder meer uit videobeelden. Vanwege de ophef die is ontstaan, brengt justitie op Aruba deze informatie nu al naar buiten. Verder worden geen mededelingen gedaan. Het onderzoek is nog niet afgerond. De tijdelijke vervangende veerpont voor fietsers bij de Papendrechtse brug vaart voorlopig niet, dat meldt Rijkswaterstaat. Er is schade ontstaan aan het aanlegponton, daardoor kan het veer niet veilig aanmeren. In de beginperiode werd de tijdelijke veerpont door zeker 30.000 fietsers, scooterrijders en wandelaars gebruikt per week. Rotterdam en Jan Verstegen zijn de prijzen gevallen bij de Gouden Televisiering van Nederland, de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Hij kreeg de prijs voor beste presentator bij het programma De Bondgenoten van SBS. Die show won ook al beste tv-programma. De Bondgenoten is een reality-spelshow waarbij deelnemers samen in een loods opdrachten moeten uitvoeren. Ook waren er prijzen voor Annette Malherbe voor beste acteur. Daan Alfrink werd benoemd tot tv-talent. En het beste kinderprogramma was Paardenpraat van Britt Dekker. Volgende maand wordt een demonstratie gehouden voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse ouderen. De demonstratie begint bij station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het stadsbestuur wil een einde maken aan het gratis OV voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juni was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis OV ligt nog steeds op tafel. Het weer, bewolkt, periode met regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en tot 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen ook weer regen. Tussendoor komt de zon wel weer tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

A2 Eindhoven-Maastricht een half uur vertraging tussen Kratom en Sint-Joost door werkzaamheden 4 kilometer file. Op de N276 Maasbracht-Brunsum tussen de A2 en het industriegebied Wolfskalf 5 kilometer file. En de vertraging is groot en dat komt door de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het aantal hoogtemeldingen van vrachtwagens bij tunnels in de regio blijft toenemen. Dat blijkt uit cijfers die Rijkswaterstaat aan Rijnmond heeft verstrekt. In de maand september ging de Drechttunnel meer dan 200 keer dicht omdat er een te hoog vrachtwagen stond. Dat was 60% vaker dan dezelfde maand vorig jaar. En dat komt erop neer dat de tunnel bijna 7 keer per dag dicht gaat. In augustus was er ook al een forse stijging zichtbaar. Dat was ook bij de Noordtunnel het geval. De forse stijging komt vooral door de toename van het vrachtverkeer dat geen gebruik kan maken van de Papendrechtse brug. Ook mogen geen vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. De verwachting was ook wel dat het aantal meldingen nog verder zou toenemen in het najaar. De Nederlandse Vereniging van Raadsleden noemt de rechtszaak die de Rotterdamse ondernemer Wim Beelen heeft aangespannen tegen een raadslid van Pro in Rotterdam zorgwekkend en onwenselijk. Volgens de koepel lijkt het erop dat de zaak alleen maar is aangespannen om financiële en psychologische druk uit te voeren op de volksvertegenwoordiger. De zaak staat niet op zich. Vorig jaar was er een soort gelijke zaak tegen de raadslid van Volt in Amsterdam. Die had kritische kanttekening geplaatst bij het verhuurbeleid van een vastgoedondernemer. De raadslid werd daarbij in het gelijk gesteld. Maar dit soort zaken, zegt de vereniging, zorgt er mogelijk wel voor dat politici zich minder kritisch gaan uitspreken. Een Rotterdammer die een collega met een schep vol het gezicht heeft geslagen, hoeft daarvoor geen straf te krijgen. Volgens justitie is er sprake van noodweer. De twee collega's van het betonbedrijf en Pijnakker hadden ruzie gekregen. Zo had het latere slachtoffer de auto van de Rotterdammer bewerkt met een moker. In Pijnakker kwam het tot een confrontatie waarbij het slachtoffer eerst de voorruit van de betonwagen insloeg met een hamer. Daarop pakte de Rotterdammer een schep en haalde uit. Het slachtoffer moest daarna worden gereanimeerd. Justitie zegt dat het slaan met de schep een reactie was op het agressieve handelen van het slachtoffer. Daarom wordt er nu geen straf geëist. Het ministerie van Defensie en de Verenigde Staten willen een executie van een psychiater uit het leger live gaan uitzenden. In 2009 schoot hij 13 militairen dood op de militaire basis Fort Hood in Texas. De militairen zouden richting Afghanistan gaan. 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump al toestemming voor het inzetten van een vuurpeloton bij de executie. Sinds de herinvoering van de doodstraf in de VS werd zelden een vuurpeloton ingezet. De laatste keer was in 1936. De veroordeelde is een Amerikaan van Palestijns komaf. Hij wilde met zijn daad voorkomen dat moslims en Taliban gedood zouden worden in Afghanistan. Het weer, bewolkte periode met zon, er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien, morgen ook weer regen. Tussendoor komt de zon wel tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. Op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Sint-Joost 3 kilometer file. Bij Koningsbos op de N276 richting Brunssum nog een half uur vertraging erbij. Het komt door allemaal door werkzaamheden. Op de A2 richting Maastricht tussen Sint-Joost en Rooster is de week dicht tot maandagochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh nee, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

weken geleden was hij hier nog bij ons. Deze José Sepp. Goedemiddag allemaal. De liefde die blijft. Nou, de liefde die blijft zeker. We zijn er weer tot 2 uur vanmiddag.

0: Radio. Jouw muziek, jouw regio.
1: We zijn er weer. Goedemiddag allemaal. 8 minuten over de klok van 12 uur. Vandaag Dierendag. Het is vandaag 4 oktober. En wij zijn er ook weer. Natuurlijk met de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de studio. Waarvan er al twee op hun plekje zitten. En dat is Erik van Klinken en natuurlijk Marco de Hollander. Ze zijn in het eerste uur te gast. Maar in het tweede uur hebben we ook nog twee hele leuke gasten, vrienden. Want Wesley Ponsen die komt naar Papendrecht. En ook Jeffrey Leunenberg. Dus dat wordt vast weer gezellig. En deze artiest die is binnenkort ook bij ons. Normaal zat hij in zijn eigen restaurantje. Daarbij bij de Zaan, geloof ik. Hier is de nieuwe. Nou ja, nieuw.

0: mooi nummer hoor, deze van Jeff van Vliet. En het is niet jouw fout, vrienden. Jawel, we zijn er op natuurlijk Drechtstad FM. We zijn te beluisteren via Merve Radio. We zijn ook in de lucht in Zwijndrecht bij Atos Radio. En natuurlijk ook bij RTV Ridderkerk. Wij houden het Hollands. En ja, Hollandser kunnen we het niet maken. Want Marco de Hollander is hier.
1: Nee, ja, Hollands wordt het niet.
0: Nee, precies. Maar ja, iemand die bijna 2,5 uur in de auto heeft gezeten. Ja. En dat moeten we ook even vermelden natuurlijk. Erik van Klinken ook. Welkom. Leuk dat je ook weer bent.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wij hadden elkaar nog niet recht in de ogen gekeken. Vorige keer was, ja, was ik hier niet aanwezig in verband met ziekte.
2: Oh.
0: Maar ja, nu dan wel, gelukkig, toch?
2: Ja.
0: Leuk dat je er bent, man.
2: Gezellig.
0: Leuk nummer heb je ook.
2: Vind je?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, zeker.
2: Er zijn er wel meer volgens mij.
0: We gaan eerst even naar jou, Marco. My Little Lady. Ik ken hem van Peter Smulders. Ja. De grote man uit Tilburg.
1: Ik ook.
0: Ja, en ja.
1: Ik ben grootgebracht met Peter. Peter kwam vroeger altijd wel bij mijn vader optreden.
0: Bij mij kwam hij ook in de studio. Een grote man was het. Ja. Dat kan ik me nog herinneren.
1: En, ik was toen als kleine jongen achter de radio. En toen kwam hij al bij mij in de studio. Ook met zijn plaatjes. En toen heb ik hem nog eens een paar keer mogen interviewen. Want dan bracht hij een album uit. Nog via Johan Hensen toen die tijd nog. En,
0: VNC was dat toch?
1: Ja. En nou ja, dat liedje My Little Lady is me altijd bijgebleven. Totdat we afgelopen periode met iets bezig zijn. Mm-hmm. Achter de schermen. En toen zei mijn boekingskantoor: Marco, je moet het liedje My Little Lady en een echte Marco de Hollander jasje steken. Ik zei, ja, maar dat is ooit al eens gedaan. En nou ja, je kent dat wel.
0: Marco Kanters heeft het ook gedaan, toch?
1: Ja, ook nog een keer gedaan. Ja. En wij zeiden, nou, we gaan het gewoon opnemen. Marco Kanters zingt uiteindelijk ook niet meer. Peter Smulders is niet meer onder ons.
0: Nee,
1: dus het liedje wordt niet meer gedaan in het land. En nou ja, toen hebben we dat opgenomen. En toen zei mijn platenbaas Tom Peters, hij zegt, Marco, er is volgende week opnames voor Hart voor Muziek. Je kan erheen. Ik zeg, maar we hebben nog geen nieuw liedje. Toen zei mijn boekingskantoor weer, van nou joh, dan neem je toch dat liedje My Little Lady even mee. En dan doe je dat daar toch eventjes. Dan heb je toch even een leuk nieuw liedje. Totdat ik dat liedje daar deed op het podium. En we wisten niet wat er gebeurde daar in die opname. Want iedereen stond mee te dansen en te feesten. Nou ja, toen zijn we een filmpje op social media gaan zetten. Niet wetende dat filmpje uiteindelijk meer dan 3 miljoen streams opleverde.
0: Jo.
1: Dus toen zeiden we tegen elkaar, wow, hier is wel wat aan de hand. Toen hebben we nog een filmpje opgenomen. Want het kan ook een gelukstreffertje zijn. En dat filmpje ging weer viral. En ja, toen zei de platenmaatschappij binnen 2 dagen. Dit wordt nu je nieuwe single. Dat andere liedje waar we mee bezig zijn, die laten we nog even liggen. Aankomende donderdag heb je tv clipopnames. En die week daarna, dan komt die officieel uit. Dus binnen 2 weken hebben we My Little Lady gelanceerd.
0: Hoe raar kan dat gaan, toch?
1: Ja, nou ja.
0: En, maar wel mooi.
1: Ja, nou ja, publiek bepaald, zeg ik altijd. Maar je weet nooit hoe een hit of een liedje tot de mensen komt. En dit is het verhaal. Meer kan ik er niet van maken.
0: Nee. Zullen we eerst even gaan doen? Dan doen we zo dadelijk een liedje van Erik. Hier is die Marco de Hollander, My Little

0: Marco, dan vraag je toch af, wat is de magie van zo'n liedje? Hè? Dat is nooit te voorspellen, hè?
1: Nee, het is 1969 dat het door de Tremulous werd uitgebracht al. En toen was het al een hit.
0: Precies.
1: En hedendaags, in een leuk, gezellig jasje, is het weer een lekker dingetje wat in de zalen ontzettend mee iets herkenbaars heeft, denk ik ook.
0: Precies.
1: Ik ben er blij mee.
0: Die kan je toch weer even op het lijstje zetten, toch?
1: Wel, ja, joh. Zo is
0: en het is altijd feest met zo'n nummer. Heerlijk, heerlijk,
1: ja,
0: heerlijk.
1: Polonaise inhaken, feest, gezelligheid.
2: Nou. Hoppatee.
0: Erik van Klinken, ja, dat is ook geen onbekende naam in het Nederlandse wereldje. En ik ben blij dat je weer bij ons bent, Erik.
2: Ik ook, gezellig.
0: Onder de mantel tegenwoordig van Stef Hekkel.
2: Ja, dit jaar voor het eerst.
0: Is dat een warm bad bij Stef?
2: Ja.
0: Zoals ik Stef ken en Marco misschien ook wel, ja, is het een heel warm persoonlijkheid.
2: Ja, maar Stef is ook een beetje man van het volk en daar ben ik ook. En we spreken bijna dezelfde taal, dus ja, wel een klik.
0: Ja.
2: En hij is een beetje van humor en ik eigenlijk ook wel.
0: Ja, hier moet hij altijd een moppie vertellen, toch? Als hij hier is.
2: Die Stef.
0: Ja, Stef. Ja, dat klopt wel. Door het oog van de naald. Daar moet je eens even wat over vertellen, over die titel.
2: Ja, nou, ik kreeg het nummer van Bart Waningen, die ook het nummer meer dan 10 voor mij heeft geschreven. Mm. En ik ging ermee naar Stef. En Stef die was, die zegt, Erik, echt, deze moet je pakken. Dit heeft hitpotentie. En hij zegt van, maar doe me nou één lol. Ga gewoon goed investeren in een hele goede videoclip. Hij zegt, het liedje moet klappen, de videoclip moet klappen. Mm-hmm. En Apex die heeft de videoclip voor me gemaakt.
0: Maar dat is een beetje tegenovergesteld wat Marco zegt. Hè? Want die staat bij Hart van Hart voor Muziek op
2: Hart
0: het podium.
2: Muziek, ja.
0: En daar wordt gewoon lukkeraak een videootje geschoten. En het gaat viral. Het is toch niet.
1: Nou ja, dit is nu niet de officiële clip. Hè, die ik,
0: nee, daarom.
1: Dus het was gewoon maar een filmpje vanaf het podium is gemaakt. Ja. Je weet niet hoe het loopt.
2: Nee. Nou ja, dan hebben wij natuurlijk met de teasertjes die gemaakt zijn door Melissa. En die zijn op de socials gekomen. En met alleen het refreintje. Ja, en toen kreeg ik ook een berichtje van Sam, van Erik. Dit gaat helemaal los op TikTok en met Instagram. En ook heel veel negatieve reacties natuurlijk. Hè, want mensen horen alleen maar het refreintje.
0: Ja, maar dat zijn Nederlanders toch?
2: En, ja, zeker. En, maar die hebben we gewoon ook bewust allemaal laten staan. Want iemand die mij niet kent en die hoort het refreintje, die denkt inderdaad van, joh, wat is dat voor een halve zol?
1: Dat hebben ze dan alweer wel gelijk.
2: Heb je zelf ook kinderen? Schaam je je niet? Daar werd weer op gereageerd door mensen die mij natuurlijk wel kennen. Van, joh, Erik is al 20 jaar bezig in het vak. Je denkt nou niet dat hij zijn carrière op spel zet door een of ander raar liedje. Dus daar zit een addertje onder het gras. Ja, en dat addertje was een draadje en een naald. En uiteindelijk kwam de clue, die werd bekend. En alleen maar positief.
0: Als je het oogje maar kan vinden, toch?
2: Als je het oogje maar kan vinden.
0: We gaan hem doen. Hier is die Erik van Klinken.
2: Hey, wel eerst nou maken. Zit die bal in?

0: dit is een feestje op de radio, jongens. Erik van Klinken. Het was toch wel een draadje, Erik, wat je nat moest maken, toch?
1: Die bedoel ik.
0: Leuk nummer, man.
1: Ja.
0: Het is echt iets van...
1: Ik durf wel te zeggen dat dit het liedje is waar ik tot nu toe wel ook de meeste reacties op heb gekregen. Die het live ook echt heel goed doet. Er zit zo'n opzwepend deuntje in dat mensen gaan wel los. Daar zijn ze heel blij mee.
0: Ja, bij de optredens dan moet dat gewoon werken, hè, zo'n nummer. Ja. Anders gaat hij ergens in een hoek en dan doe je hem nooit meer, toch?
1: Nee, vooral hey joh, dat is lekker. Ja, makkelijk. Als je dronken bent, kun je hem ook meezingen.
0: Praten zo lekker verder, maar eerst even Robert Pater.
2: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.
0: Zeker, en Robert de Pater even voor Richard. Ik weet zeker dat hij het mooi vindt. Ik was mezelf even kwijtgeraakt. De allernieuwste van hem.

0: maakt hele mooie liedjes, deze Robert Pater. En ik was mezelf even kwijtgeraakt.
1: Mooi,
0: volgens mij Willem Bart of niet? Het klinkt zo bekend. Dat,
2: ja,
0: Willem Bart.
1: Hij heeft wel een neus voor goede covers, dus het
0: precies,
1: zou zomaar kunnen.
0: Ja. Ja, ik noem me altijd Cover Keun, maar ja, dat is door ook natuurlijk, toch?
1: Ja, en ik misschien ook wel.
0: Beter goed gejat dan toch, Mark?
1: Nee, ik zie dat echt totaal anders. Weet je wat het is? Er is een nieuwe generatie, een jeugd.
0: Dat.
1: Die, ja. Waar wij de liedjes de oorsprong wel van kennen. Maar de jeugd van tegenwoordig, als ik met alle respect Arne Jansen zeg, ik heb de hele nacht alleen in jou gedacht, wat ik altijd zing, dan... Ja, de kennen de jeugd, ik weet dat niet meer van...
0: Arne Jansen is 3 generaties geleden, denk ik.
1: Ja, precies, snap je. Maar die liedjes zijn natuurlijk steengoed. Ja. En dus dan is het zonde als die liedjes niet meer gezongen zouden worden. Mm-hmm. En nou ja, ik vind het altijd maar een compliment als het zulke liedjes gewoon weer een derde generatie gaan overleven.
0: En toch verdienen ze ook.
1: Absoluut.
0: Absoluut.
1: Ja.
3: Hey, maar even inbreken. Ja. Maar dat zie je nou bij ons in het Noord ook, hè. Dat de jeugd van 12, 13, 14 jaar zingen alle nummers mee van Henk Wijngaard.
1: Precies.
3: Dus echt, dat is mooi hoor.
0: Ja, ja, maar die man moet toch op een troon staan, Erik? Vind je niet?
3: Dat staat hij ook wel.
1: Ja, dat staat hij denk ik op dit moment wel hoor. Dat is het hoogtepunt in zijn carrière, denk ik.
0: Nou.
1: Ja. En gelukkig heb ik hem 17 oktober op een sterren gehaald. En komt hij na zijn operatie weer voor het eerst na al die tijd weer optreden bij mij. Dus daar ben ik heel blij mee. En het is helemaal uitverkocht. Dus we zijn heel erg blij dat Henk erbij is.
3: Je kan mij boeken via Stef Ekkelboeken.
1: Ja, ik hoor het net. Ja. Ik heb genoteerd.
0: Wat is nou niet uitverkocht bij jou? Want alles wat je aanpakt verandert volgens mij in goud tegenwoordig. Toch?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk een hele grote schare fans. Daar hebben we al die jaren ook op ingezet. Wij zijn nooit op een hit uit geweest. We zijn altijd met die fans bezig geweest. Mm-hmm. Of het nou met onze evenementen zijn. Of de reizen die wij organiseren. We zijn altijd met de mensen bezig geweest. En dat is denk ik de basis van wat een succes misschien kan worden. En dat is voor mij het allerbelangrijkste geweest. Wat wij ook doen. We kijken eerst, vinden de fans het leuk. En we proberen liedjes uit in het land.
0: Probeer jij die laagdrempeligheid te houden of zo?
1: Ook.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. En weet je, gewoon dicht bij jezelf te blijven. Dingen doen die ik zelf het allerleukste vind. En dan kun je dat denk ik ook uitstralen. En dat is met muziek, evenementen, wat we ook doen. Als wij zo'n cruise doen, dan heb ik zelf het meeste plezier daarin. En dan straal je dat ook weer uit op de fans.
0: Ja, maar het is gewoon zo, toch? Het zijn toch de leuke dingen van het leven?
1: Zeker, zeker. En als de fans dan allemaal weer meegaan en allemaal weer kaarten bestellen of zo'n reisje boeken, ja, dan is dat alleen maar een compliment voor mij, maar ook voor het hele team die zich daar hard voor maakt natuurlijk, ja.
0: Erik, is dat ook iets waar jij mee doet? Dan de artiestenreisjes en zo? En,
3: Hij heeft mij nog nooit geboekt.
1: Nee.
0: Hint.
3: Ellendige zeg.
0: Qua fans, weet je wel. Heb jij ook een vaste schare fans?
3: Ik ben toen ik bij Bert Schenoos zat bij Feestartiesten, toen hadden we de boot op Vinkeveen. Deden we altijd. En ik ben natuurlijk altijd meegeweest naar de feestweken in Westerdorf. Ik heb reisjes gegaan naar Portugal, naar Spanje. Uiteraard de Turkije-reis met Lucas. Maar weet je, ik heb ook nog gewoon een vaste baan. En ik moet ook elke keer snipperdagen opnemen. Dus op een gegeven moment is het ook...
0: Dan
3: zeg ik wel eens van, weet je, als ik op vakantie ga, ga ik op vakantie met mijn vrouw.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, en in jullie wereld is dat toch zeldzame momentjes dat jullie samen zijn, toch?
3: Ja.
0: Maar jij hebt geluk dat Arie heel veel meegaat natuurlijk met je optredens, toch?
1: Ja, ook heel vaak niet hoor, want tegenwoordig hebben we een nieuw geluidsman ook erbij genomen, omdat hij het soms ook wel eens goed vindt om thuis te zijn. Maar ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. Dus die reisjes vind ik ook ontzettend leuk om te doen. En als ik gevraagd word en het past in mijn agenda, ga ik mee. En past het niet, dan zeg ik bedankt voor het aanbod, ja.
0: Ja, als we zo naar buiten kijken, dan genieten we nog een beetje van het weer. Ja, het zonnetje is net even gaan luwen. Maar in die zomernacht was wel een lekkere single voor je, Marco.
1: Zeker, ja. Nou, je hebt uiteindelijk 14 weken toch in de Oranje Top 30 mogen doorwandelen. Dus daar ben ik ontzettend blij mee dat zo'n plaat toch weer zo'n succes mag worden. En ik ben nog steeds blij dat ik hem elke optreden kan zingen. Ja.
0: We gaan hem doen.

0: Erik, je moet eens even wat uitleggen, want je hartje klopt. Je bent een Noorderling, toch? In hart en nieren.
1: Ja.
0: Maar je bent wel voor een club hier uit Rotterdam.
1: Ja, ik ben echt een Feyenoorder.
0: Ja. Hoe kan dat?
1: Ja. Leg dat nou eens uit.
2: Ja, Marco, dat zit in het bloed. Ik heb ook nooit een andere club gehad.
0: Is dat van vader of zoon gegaan dan?
2: Nee, gewoon als klein jongetje. Ik zag het shirt en die kuip.
0: Het is nog in de tijd van Met God en Simon Tamata en die mannen.
2: Ik heb Willem van Aanigem en Wim Jansen ook nog wel zien voetballen. Toen was ik nog wel heel jong, maar die heb ik wel zien voetballen.
0: Ja. En het leukste vind je altijd de derde helft, zie je wel.
2: Ja, dat is het leukste wat er is.
0: Ja, maar sta je dan nooit in de buurt bij jullie voetbalvereniging? Of juist
2: ja,
0: wel?
2: Ja, zeker. Ik sta, nou ja, we hadden het er net over. Ik sta ook vrij veel in voetbalkantines. Dus vandaar dat ik ook eigenlijk een kantinelied. En dan kom je uiteraard natuurlijk terecht bij je voetbalkantine, omdat natuurlijk dat sportnummer 1 is.
0: Ja.
2: Maar dit liedje geldt ook voor de padelclub, voor de tennisclub, voor de korfbalclub.
0: Vul het maar in.
2: Waar het maar de derde helft is.
0: Waar het feest is, is Erik van Klinken of Marco de Hollander, toch?
2: Ja.
0: We gaan even een nieuwe draaien, een nieuwe van Fons Veuring. Hier is hij met Polonaise in de nacht.

0: 20 jaar na de release van dit nummer. Marco, als de dag van gisteren dat hij nog uitkwam. Kun jij het nog herinneren?
1: Nou, ik ken natuurlijk Frans mijn hele leven al. Dat klinkt natuurlijk heel onaardig dit. Maar dit is natuurlijk het begin van Frans was natuurlijk bij ons in Ter Aar. Dat hij met zijn plaatjes al bij mijn vader kwam. En daar ook in het dorpshuis zijn allereerste optredens deed. En in 1993 daardoor Koos Albert zijn allereerste album uitgereikt kreeg.
0: Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik nog die eerste cd voor me. Op weg naar het geluk.
1: Op weg naar het geluk.
0: Op weg naar het geluk.
1: Ja, voor een aantal zet helemaal mee zingen.
0: Nou, en daar stonden echt allemaal liedjes op die je nu, als je ze weer opzet, dan zeg je, oh ja, die.
1: Als een meeuw in de wind.
0: Precies.
1: Hopeloos en verloren. Oh, het zijn zulke mooie liedjes. Dat album draai ik nog wel eens best wel vaak. Ik heb een album nu in de auto liggen. Mm-hmm. En dat is een album, dat is nooit een officieel album geweest, maar dat zijn alle B-kanten, want vroeger had je zo'n single. En dan werd er dan een tweede liedje opgezet. Mm-hmm. En al die tweede liedjes hebben ze ooit eens op een album verzameld. En daar zit ook van de juweeltjes tussen.
0: Ik weet nog dat hij bij ons, bij Bruno toen op een feestavond in de schuur, weet je dat nog?
1: Ja.
0: Kwam hij binnen met moeder was zijn geluidsvrouw, Wies.
1: Ja,
0: en kwam hij met de singeltjes binnen, Ben je jong?
1: Ja, Ben je jong.
0: Ken je dat nog?
1: Dat was het allereerste liedje. Ben je jong, zijn de zorgen.
0: Zo
1: ik ben hem opgegroeid en het is natuurlijk superleuk, want Mariska die komt natuurlijk uit hetzelfde plaatsje, uit Ter Aar. En wij zijn met elkaar altijd opgegroeid en mijn broertje en haar broertje waren altijd hele dikke vrienden. Mm-hmm. Die gingen ook met elkaar op. Helaas zijn ze er alle twee niet meer, dus dat is toch wel weer ook wel weer bizar. Ja. Maar die waren altijd samen bezig. En mijn vader in het dorpshuis waar Mariska dan werkte toen die tijd. Ja, daar heb ik het allemaal zien gebeuren natuurlijk tussen hun. En zelfs All You Need Is Love, wat de doorbraak was voor Frans, dat was natuurlijk bij ons ook in Ter Aar. Dus zeg Frans Bauer, ik kan een uur later praten hoor.
0: Erik, is dat bij jou, de muziek, is dat eigenlijk bij jou ook met de paplepel ingegoten of niet? Hoe ben je eigenlijk in de muziek gerold?
2: Nou, ik kom uit Emmen, volksbuurtje, vlakbij het woonwagenkamp. Ik had een vriendje bij mij op de MAVO en die kwam van het kamp. Dus ik heb eigenlijk mijn hele jeugd wel zo'n beetje op het kamp gelopen. En dan hoef ik jou niet te vertellen wat daar uit de box galmde.
0: Nee, precies.
2: En natuurlijk uit de geheime zender natuurlijk bij ons altijd. Dus,
0: geheime zenders, mag je wel zeggen.
2: Geheime zenders, ja.
0: Ik ben er een keer geweest in Emmen, maar volgens mij zat er daar de grootste piraten van heel Nederland. In die hoek.
2: Bij ons heb je heel veel.
0: De zwaluwen Nuremberg en de Noordzee. Dat is, ik had nog nooit iets mee.
2: Al die boerendorpjes, Schonebeek, Wijterveen. En dan zeker rond het einde van het jaar gaan al die masten weer lucht in.
0: Al die tenten, toch?
1: Ja, fantastisch.
0: Het blijft gewoon. Hè?
1: En het leeft weer als nooit tevoren, wat je net al zei. Ja. Die piratenmuziek ook. Was pas bij zo'n opname van Tucker FM. En als je dan die piratenmuziek en al die jonge gasten van 12 tot 14 jaar... Nou, als Jan en Zwaan of Frank en Mirelle opkomen... Nou, alsof God opkomt, want ze zijn helemaal van slag. En het is ongelooflijk. Dan zingen ze Kop of Munt of het Dorpscafé van Jan en Zwaan. Van A tot Z helemaal mee. Dan zijn ze 10, 12, 14 jaar voor die tent. Hè. Dat is echt fantastisch.
2: Mooiste is de Palendeens, hè?
1: Ja, zulke dingen, dat is zo fantastisch. Ja. Dat is, ja...
0: En dat gaat ook van generatie op generatie op generatie.
1: Zeker. Hè? Moet ik zeggen, die piratenmuziek is wel echt daar. Dat zou bij ons...
0: Omdat dat Tucker FM daar in de lucht zit natuurlijk, weet je wel. Dan wordt het ook wel een beetje leven.
1: Ja, maar ze worden daarmee opgevoed, denk ik ook. Ja, dat precies. Heel anders is. Wij worden hier opgevoed met een heel ander soort muziek. Het is hier wat hipper, andere hazes. Maar dan moeten ze daar allemaal niks van weten. Nee, het is bij jullie echt de Palendeens. En de Dutch Boys en noem maar Henk Wijngaard, wat ze daar ook horen. Ja. En wat ze ook met de paplepel meekrijgen.
2: Dus ik heb natuurlijk zelf ook een paar nummers gecoverd en in uw jasje gestoken. Ouwe,
1: je had jouw liefste wens moeten doen of zo.
2: Ja. Daar was ik een week te laat mee, Marco. Nog bedankt. Echt, ik had hem klaar.
0: Hij kan lekker steken, hè?
2: Nee, maar ik was woensdag bij Marco en toen hebben we het erover gehad. Maar jouw liefste wens had ik dus klaar.
1: Had ik klaar liggen.
2: En echt, en dat ik uit wil komen, komt die Jeroen van Zelst, die komt ermee uit. Maar goed, dat is...
1: Jammer, joh.
2: Marco, maar ik heb nog één.
1: Je hebt nog eentje?
2: Kom ik tegen bij de pomp. En die laat me dat liedje horen. Ik zeg, bedankt Manuel. Ik zeg, deze had ik ook op mijn lijstje staan.
1: Ik ben een dromer. Ja. Die stond er trouwens ook op mijn lijstje
0: ooit. Fashion, toch?
2: Ja. Maar goed, ik heb Melanie en ik ga van harte aan jou. En ik heb kroegen.

0: Kerken van vader Abraham. En,
1: Marco had het altijd geheimzinnig stil, hè, als hij zoiets doet. Dan,
2: Ik zeg nooit niks.
1: Nee, precies.
2: De titels hou ik allemaal voor me. Want er ligt een heel nieuw album klaar met allemaal van dat soort liedjes. Het is allemaal van die piraten die we weer opnieuw hebben opgenomen. En er komt iets moois aan met Ad van Horen voor jou speciaal.
1: Oh, leuk.
2: Ja.
1: Maar dan moeten we wel een keer afspreken dan.
2: Dan kan je alleen maar verklappen dat we 1 november tv-opnames hebben. Hard voor muziek. En dan gaat Ad ook met me mee.
1: Oh, leuk.
2: Dus dat wordt wel heel bijzonder, ja.
1: Gaaf. Zulke dingen, jongens. Een uurtje is veel te kort.
2: Moet wel weg.
1: De volgende, ja, bijna wel.
2: Die heb je dat al. Je kan om 3 uur ook nog wel lullen.
1: Zal Jeffrey nog een stukje gebak geven? Dan blijft ze wel zitten, toch?
2: Hij kan het hebben.
1: Jongens, we gaan allebei jullie nummertjes nog een keer draaien. Door het oog van de naald en My Little Lady. De plannen voor dit jaar nog. Heb je nog iets leuks op de agenda staan, Erik? Of ga je gewoon lekker door zoals
0: ik ben iemand van gisteren is geweest en wat morgen komt, weet ik niet. Er staan leuke optredens. En met een nieuwe plaats. Ja, wij hopen dat deze voor de carnaval ook nog zijn best gaat doen.
1: En hopen dat de grote radiostations hem ook mee gaan draaien, toch?
0: Ja.
1: Oké, dankjewel dat je hier was, Erik. En tot de volgende, Marco. We zien elkaar gauw weer. En,
2: gezellig.
1: Eerst niet in het land, dan wel in de radiostudio.
2: Zo is het.
1: En we gaan door het oog van de naald nog een keer draaien, My Little Lady.
0: Hoe sluiten wij altijd af?
1: Nou, geen idee.
2: Komen we uit Rotterdam?
3: Ja,
2: zeker wel.
1: Nou, dat doen de Wannabies echt wel.
2: Ja, echt wel.
1: Tot de volgende, jongens.
2: Doei.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het aantal hoogtemeldingen van vrachtwagens bij tunnels in de regio blijft toenemen. Dat blijkt uit cijfers die Rijkswaterstaat aan Rijnmond heeft verstrekt. In de maand september ging de Drechttunnel meer dan 200 keer dicht omdat er een te hoog vrachtwagen stond. Dat was 60% vaker dan dezelfde maand vorig jaar. En dat komt erop neer dat de tunnel bijna 7 keer per dag dicht gaat. In augustus was er ook al een forse stijging zichtbaar. Dat was ook bij de Noordtunnel het geval. De forse stijging komt vooral door de toename van het vrachtverkeer dat geen gebruik kan maken van de Papendrechtse brug. Ook mogen geen vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. De verwachting was ook wel dat het aantal meldingen nog verder zou toenemen in het najaar. De Nederlandse Vereniging van Raadsleden noemt de rechtszaak die de Rotterdamse ondernemer Wim Beelen heeft aangespannen tegen een raadslid van Pro in Rotterdam zorgwekkend en onwenselijk. Volgens de koepel lijkt het erop dat de zaak alleen maar is aangespannen om financiële en psychologische druk uit te voeren op de volksvertegenwoordiger. De zaak staat niet op zich. Vorig jaar was er een soort gelijke zaak tegen de raadslid van Volt in Amsterdam. Die had kritische kanttekening geplaatst bij het verhuurbeleid van een vastgoedondernemer. De raadslid werd daarbij in het gelijk gesteld. Maar dit soort zaken, zegt de vereniging, zorgt er mogelijk wel voor dat politici zich minder kritisch gaan uitspreken. Een Rotterdammer die een collega met een schep vol het gezicht heeft geslagen hoeft daarvoor geen straf te krijgen. Volgens justitie is er sprake van noodweer. De twee collega's van het betonbedrijf en Pijnakker hadden ruzie gekregen. Zo had het latere slachtoffer de auto van de Rotterdammer bewerkt met een moker. In Pijnakker kwam het tot een confrontatie waarbij het slachtoffer eerst de voorruit van de betonwagen insloeg met een hamer. Daarop pakte de Rotterdammer een schep en haalde uit. Het slachtoffer moest daarna worden gereanimeerd. Justitie zegt dat het slaan met de schep een reactie was op het agressieve handelen van het slachtoffer. Daarom wordt er nu geen straf geëist. Het ministerie van Defensie en de Verenigde Staten willen een executie van een psychiater uit het leger live gaan uitzenden. In 2009 schoot hij 13 militairen dood op de militaire basis Fort Hood in Texas. De militairen zouden richting Afghanistan gaan. 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump al toestemming voor het inzetten van een vuurpeloton bij de executie. Sinds de herinvoering van de doodstraf in de VS werd zelden een vuurpeloton ingezet. De laatste keer was in 1936. De veroordeelde is een Amerikaan van Palestijns komaf. Hij wilde met zijn daad voorkomen dat moslims en Taliban gedood zouden worden in Afghanistan. Het weer, bewolkte periode met zon, er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien, morgen ook weer regen. Tussendoor komt de zon wel tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 15 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 3 kilometer file bij Sint-Joost. Door werkzaamheden is de weg dicht tot maandagochtend. En daardoor op de N276 Maasbracht richting Brunsum 5 kilometer stilstaand verkeer vanaf de A2 tot aan Koningsbos. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht 2 kilometer file bij Maasbracht. De vertraging is 25 minuten. Op de N297 Nieuwstad richting Born. Bij Born 2 kilometer file 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: radio. Jouw muziek, jouw regio.
1: En we zijn er weer, vrienden van het Nederlandse lied. Goedemiddag. Welkom bij Wij Houden het Hollands. Uur 2 is ingegaan op deze zondag, dierendag 4 oktober 2026. En mijn naam is Rob de Leeuw. We zijn er tot 2 uur vanmiddag met de leukste Nederlandstalige artiesten. Nou, twee leuke hebben we al gehad. Erik van Klinken en natuurlijk Marco de Hollander. En het komende uur wordt supergezellig, want Wesley Ponce is bij ons. Een klein beetje wakker worden, maar dat gaat best lukken, denk ik. En ook Jeffrey Leunenberg. En die kennen we ook al, hè? Zeker. We gaan er een leuk uurtje van maken. En ja, we hebben heel veel leuke Nederlandstalige muziek, zoals deze. Vorige week nog even gesproken en hij doet het goed. Deze jongen, Damien van Os. Hier is hij met Hard to Get.

0: begon met die diamanten ring en toen kwam natuurlijk Hard to Get. Leuk, leuk. Damien van Os, ook al jaren bezig, kindsterretje. En nu, ja, dan gaat er wat gebeuren en dat is gewoon leuk. Nou, goedemiddag, heren van het goede leven. Jeffrey Leunenberg is hier. Ja, Jeffrey, met jouw eerste hit, zeg maar, jouw binnenkomer.
1: Nou, hit. Nou, een leuke debuutsingel.
0: Een superleuke debuutsingel, want we hebben hem veel gedraaid.
1: Ja, nee, superleuk. Ik was er rete blij mee dat het plaatje, dat ik die heb mogen uitbrengen. Afgelopen maart is dat alweer geweest, een halfjaartje geleden. En dat heeft me heel veel leuke dingen gebracht, heel veel mooie dingen gebracht. En ja, dan zijn we nu bezig met het vervolg daarop.
0: Ja, dus je hebt er even van mogen proeven, maar nu neem je grote happen, om het zo maar te zeggen, toch?
1: Dat is de bedoeling, een beetje bij beetje moeten we stapjes voorwaarts maken, dat is wel de bedoeling.
0: Zo is het. Wesley Ponsen zit naast jou. Wesley, goedemorgen. Maar,
2: ja, voor mij wel, hè.
0: Het is rock'n'roll, hè. Als je 4 uur 's nachts thuis bent en je zit nu alweer rond 1 uur aan de studiotafel hier bij Drechtstad FM.
2: Lekker.
0: Wij houden het Hollands. Ja, dat is...
2: gezellig.
0: Ja, dat is hard, soms wel hard, hè, toch?
2: Nou ja, het kwam ook wel goed uit. Ik moet dadelijk optreden hier vlakbij in Dordrecht. Dus het lag lekker op de route.
0: Nou, hoe is het met je?
2: Want het gaat goed. We hebben een lekker liedje uit weer, hè?
0: Dus je hebt zeker een lekker liedje. En als een warme jas past het er weer bij jou, Wes?
2: Ja, het is echt wel dat volkse... Het was eigenlijk mijn eerste singeltje al... wie ik 20 jaar geleden uitgebracht heb. Heb een nieuw jasje gestoken. Een beetje naar deze tijd gehaald. En ja, de fans vroegen er steeds om... van waarom staat dat liedje niet online?
0: Nee, maar het is zo. Ik had het net met Marco de Hollander erover... en met Erik van Klinken. Van, het is 2 generaties misschien geleden, weet je wel.
2: Ja.
0: Het publiek wat nu bij jou voor het podium staat... die vindt het weer leuk.
2: Ja. Inderdaad, en je merkt gewoon, ik heb ook heel veel fans vanaf het eerste uur die vroegen bij de optredens aan, wil je dat liedje zingen? En dan heb je nog een beetje een oude productie, want je bent toch alweer zoveel jaar verder.
0: Ja, zeker.
2: En dan denk je, ja, het staat ook niet online, dan kunnen we beter opnieuw doen. En dat hebben we gedaan en veel succes mee tot nu toe.
0: Zo is het, we gaan hem draaien natuurlijk. Wesley is bij ons, laat me niet alleen. En hij is hier natuurlijk met Jeffrey Leunenberg. En we gaan er een leuk uurtje van maken, jongens.

0: Ja, Wesley, ik herken je altijd uit duizenden. Dat is mooi, hè? Je hebt een typisch stemgeluid. Dat maakt je ook wel een beetje apart, denk ik, hè?
1: Ja, dat hoort ook bij deze muziek, denk ik, een beetje. Ja. Echt dat volkse, dat een beetje nasale. En ja, tenor noemen ze het vaak.
0: Ja, gewoon in deze stijl door blijven gaan. Dit ben jij, weet je wel.
1: Ja, dat is ook zo. Dit doet bij de optredens altijd het beste. En de fans vragen hier altijd om.
0: Dus?
1: Eigenlijk blijven doen.
0: De stap is gewoon gemaakt, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Fijn dat je weer hier bent, overigens. Want het was alweer even een tijdje geleden.
1: Ja, het is weer even geleden. Dus, en het is voor mij best wel dichtbij. Dus hartstikke leuk om er weer te zijn.
0: Ja, nou, heel fijn. Jeffrey, ja, toen ik jouw naam hoorde en ik kreeg het eerste plaatje onder mijn neus, en dacht ik van, hè? Ja, leuk, gezellig.
2: Dat is de bedoeling.
0: Ja.
2: Ja, goed. Dat is een van mijn belangrijkste dingen, vind ik. Het moet leuk zijn, het moet gezellig zijn.
0: Het is wel een van de zomerplaatjes geweest bij ons van 2026, toch?
2: Ja, nee, absoluut. Zeker, ja. Je hebt het over Ik slaap op de bank. Nee. Italiani heb je nu nog over.
0: Italiani.
2: Ja, nee, tuurlijk. Het is wat ik zeg. Het was mijn eerste singeltje en een hele nieuwe wereld. En dan moet je gaan afwachten van, joh, wat gaat er gebeuren? Wordt het opgepakt? Et cetera. Ja, en het heeft me, wat ik zeg, echt superleuke dingen gebracht. Muziekfeest op een plein mogen staan in Moergestel. Ja, dan weet je niet wat je ziet. Dan sta je normaal voor 30 mensen in een achtertuin te zingen.
0: En nu, dan gaat het toch wel even dun door de broek, denk ik, of niet?
2: Nee, niet eens. Nee, daar heb ik echt totaal geen...
0: Ben je eens een steady, weet je wel?
2: Nou ja, weet je, ik zeg het net hier ook. Je doet het gewoon omdat je het leuk vindt. Mm. En ja, natuurlijk denk je dan opeens van, oef, dit is wel even een ander niveau. Het is wel even echt serieus nu. Maar joh. Het is gewoon plezier maken en heel veel lol hebben. En je probeert er wat leuks van te maken.
0: Ja.
2: En that's it. En gas erop. En een feestje bouwen. Daarvoor doe je het.
0: Weet je wat het ook bij jou is, denk ik? Je positieve uitstraling. Dat is dat werkt ook een heleboel mee, denk ik. Hè?
2: Ja, dan moet je alleen nog wel een klein beetje kunnen zingen. Anders kom je er ook niet, hè?
0: Ja, laten we even naar je nieuwe nummer gaan. Ik slaap wel op de bank. Niet autobiografisch, hoop ik.
2: Nee. Nou ja, goed, er zijn periodes dat het wel zo is. Maar alhoewel, er ligt nu een kleintje van 5 maanden bij ons op de kamer. Dus af en toe slaap ik nog liever op de bank dan bij mijn vrouw in bed, moet ik zeggen.
0: Dat is hard werken, hè? Toch?
2: Ik vind het topsport. Ja, dat loopt er alleen van 3 jaar en dan eentje van 5 maanden. En ja, met een beetje, nou ja, je hoort de tijden wat Wesley. Ik was iets eerder thuis gisteravond, maar ja, dit soort tijden zitten ertussen. En als dan de natuurlijke wekker weer tussen 5 en 6 ochtends afgaat, dan denk je af en toe wel van, mijn hemel.
0: En het lijkt wel hoe ouder je wordt, Wes, hoe moeilijker dat je het daarmee gaat krijgen. Dat
1: ja,
0: laat naar bed
1: het,
0: gaan.
1: Als het vroeger, ja, toen ik jonger was, ging het makkelijk. Maar nu wordt het steeds lastiger.
0: Dan keek je daar niet naar. Dat deed je gewoon, toch?
1: Het ging automatisch.
0: Ja, hey, ik slaap wel op de bank. Vertel er eens wat over.
2: Nou ja, goed, na Italianen moet daar natuurlijk een vervolg op komen.
0: Was dat moeilijk?
2: Nou, niet per se moeilijk, maar wel een beetje een zoektocht. Van joh, welke kant ga je op? Dit was, dat Italiani was best wel een catchy nummer, volgens mij.
0: Zeker.
2: En dat is, ja, denk ik, vrij lastig om weer zo'n soort liedje uit te brengen. En dan ga je kijken van, joh, gaan we de volkse kant op, hè? Wat Wesley, wat ik fantastisch vind, hè? Ja. Dat is wat we net gehoord hebben. Lekker accordeon onderin en lekker volks. En ja, voor de kroegen fantastisch. Mm-hmm. Trek je het meer richting pop of ga je er een beetje tussenin zitten? Het is een beetje zoeken. En toen ben ik met Energy met het platenlabel gaan zitten. En dan ga je kijken van, joh, wat lichter, wat zijn er voor demo's? Ja, dan hoor je een stuk of 10 liedjes. En dan denk je van, oh, die 3 vond ik heel leuk. En die 3 die ga je dan nog 4, 5, 6 keer luisteren. En denk je van, oef, deze pak me het meeste. En dat was Ik slaap wel op de bank. Daarvan was alleen het refrein nog af. Dus de rest moest nog geschreven worden. En heel blij met het eindresultaat. Dus helemaal happy.
0: Ga dan daar zelf voor zitten met het schrijven? Of heb je daar een apart team voor?
2: Nee, hier heb ik me niet mee bemoeid. Ik mag wel zeggen of ik het leuk vond of niet. Tot daar en toe. Maar ik heb er niet aan meegeschreven. Dat hebben Colin en Rutger Kanes gedaan. Colin Heikens en Rutger Kanes.
0: Oké.
2: Die hebben dat geschreven. Ja.
0: Nou, we zijn nieuwsgierig. We gaan eens even luisteren naar Ik slaap wel op de bank. Hij is bij ons, Jeffrey Leunenberg.
2: Dankjewel. Dankjewel.

0: Jeffrey Leunenberg bij ons.
1: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden Het Hollands.
0: Stiekem kijken we ook alweer een klein beetje naar volgende week, vrienden. Want volgende week is deze artiest bij ons in de studio. Want dat is ook alweer een tijdje geleden. En hij heeft ook een oud nummer van hem nieuw gemaakt. Doe niet zo snel.

0: Ja, Robert Leroy, volgende week is die bij ons en maken we ook een gezellig uurtje van natuurlijk. Jeffrey, wie zijn jouw grote voorbeelden eigenlijk in de muziek? Vooral in de Nederlandstalige muziek.
1: Dat is, ja,
0: ik weet van Wesley Ponce dat dat natuurlijk Willy Alberti is.
1: Dat is waanzinnig natuurlijk.
0: Vind je nog waanzinnig?
1: Ja, natuurlijk. Als je Mankanelis, Johnny Jordaan, ik vind dat heerlijk. Als je dat gewoon luistert, thuis bij een open haartje aan, een rood wijntje. Oh, heerlijk. Ja, daar kan ik echt van genieten. Nou, dat soort mannen moet je gewoon je ogen dicht houden. En luisteren. Niet meezingen, maar gewoon luisteren naar die stemmen. Heerlijk.
0: Maar hij heeft ook nog eens het bereik dat hij bijna bij Willy Alberti komt. Hè? Dat is mooi.
1: Dat is waanzinnig. Ja, dat is waanzinnig. Heerlijk. Ja, als je hem iets meer naar de tegenwoordige tijd trekt, dan ik vind Guido van der Graaf ook waanzinnig leuk. Die doet het waanzinnig. Hele leuke liedjes.
0: Ja.
1: Ja, en natuurlijk de gevestigde orde. Hè, dus als je naar Mart en Tino. Oh, jeetje, man, die hebben een bereik. Ja, datzelfde eigenlijk. Dan moet je gewoon naar luisteren. Dan moet je bek houden en niet meezingen. En gewoon luisteren naar die mannen wanneer die uithaal doen. Ja, heerlijk. Daar kan ik echt van genieten.
0: Hey, vorige keer hebben we het er ook al over gehad. Over jouw eerste single natuurlijk, de Italiani. En toen zei je van, ja, we zijn toen echt naar Italië gegaan om de clip op te nemen.
1: Klopt, ja. Ja, dat was echt een heel kort tripje. We zaten 's ochtends om 7:00 in het vliegtuig en 's avonds om 8:00 weer terug. Het was echt een race tegen de klok. Dus op die scooter heel Rome doorgereden om allerlei beelden te schieten. Ja, dat was hilarisch. De cameraman die zat op een Vespa voor mij, achterstevoren op die scooter. Door een drukke stad als Rome heen. Dus dat ging ook wel eens net goed en bijna fout, zeg maar. Dus dat waren hilarische momenten. Maar het was een unieke ervaring. Dat is echt een unieke ervaring. Dat was leuk.
0: We gaan de zomer van 2026 even terughalen in onze gedachten natuurlijk. Met het liedje van jou. Het hoort erbij. Jeffrey Leunenberg en Italiani. Hier is die.
1: De zon schijnt. Ja, dus geniet ervan, toch?
0: Heerlijk.

0: Quattro formaggi.
1: Ja, heel veel verder kom ik niet, hoor. Nee.
0: Maar superleuk nummer.
1: Dankjewel, ja. Dankjewel. Dus, ja, ben je super blij mee dat ik dat liedje voor uitbrengen.
0: Ik denk wel dat het een beetje aan je blijft plakken, zo'n nummer. Ja.
1: Toch? Ja, nee, absoluut. Dat is zeker binnen hetgeen waar je komt. Ik kom heel veel tussen Utrecht en Amsterdam, zeg maar. Daar vragen ze er allemaal om als je gaat zingen, inderdaad. En het is een hoop vrolijkheid.
0: Dat is het. Moet een beetje positiviteit in het leven hebben,
1: nou,
0: toch?
1: Nou, precies. Ja. Zeker weten.
0: Ja. Ja. Nou, als ik voor jou even het systeem ga kijken, Wes. 41 tracks heb ik erin staan voor jou.
1: Zo, dat
0: ja, dan heb je toch wat op
1: ik
0: je naam
1: staan.
0: Ik ben
1: nog even bezig om jou te evenaren. Ja,
2: ik wist ook niet dat er zoveel waren, zeg.
0: Ja, zeker. Ja. En, het zijn toch wel hele leuke nummers geweest die je hebt uitgebracht, toch?
2: Er zitten wel hele, hele leuke liedjes bij.
0: Zo dadelijk gaan we Bruine Ogen doen, natuurlijk. Ja, heb je die ooit in een duet gedaan?
2: Ja, ooit in een duetje.
0: Was Marinus Werns?
2: Ja.
0: Ja, ook, nu hoorde ik het weer.
2: En een beetje in, die heb ik toen gevraagd of hij het in een andere taal wilde zingen. En was eerst een beetje sceptisch over. Want hij zegt, ik vind het in Nederlands al moeilijk zat. Maar toen heeft hij het eigenlijk voor laten zingen door Frank Galan. Ja. En die zat in de studio bij Manfred. Die zegt, nou, ik maak wel een mooie tekst erop. Ga ik het even inzingen? En toen was Rinus gelijk verkocht. Die zegt, ja, dit gaan we doen.
0: Ja, en het heeft hem geen windeieren gelegd.
2: Nee. Het wordt echt, hij doet hem ook bij iedere set begint hij er gelijk mee. Want hij zegt, het is een van de liedjes die eigenlijk iedereen kent. Op welk feestje ook staat, voor jong en oud. Ja, het wordt door elke zanger wel eens een keer gezongen. Dus het is echt heel bekend.
0: West, naar de regiotip gaan we hem draaien natuurlijk. Bruine ogen huilen niet. Alleen, we gaan nu even de regiotip draaien. En die is van Jan Wolters.
3: En dit is de nieuwe regiotip.

0: Tess, als we even gaan naar jou gaan kijken. Jan Wolters is natuurlijk de zoon van Jannes.
1: Ja, dat, dat is wel te horen. Hè?
0: Dat is heel goed te horen natuurlijk. Maar jouw kinderen, hoe is daarmee? Zijn die nog een beetje muzikaal? Volgens mij wel, hè? Als ik het zo eens op de socials...
1: Nou, mijn zoontje die deed al een beetje meezingen met mij. Maar die is nou echt heel druk bezig met DJ'en. Die doet echt heel veel op feestjes en partijen. Doet die optreden. En daar ben ik ook mee begonnen. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, ik ben ook als DJ begonnen eigenlijk in het café van mijn oom en tante. En daar deed ik later het geluid voor alle zangers die kwamen. En toen ben ik zelf gaan zingen. Dus wie weet.
0: Sven Versteeg ook, hè? Was
1: heel ooit John West ook.
2: De geluidsman.
0: De geluidsman van Pascal Redeker.
1: Ja. En John West ook. Allemaal geluidsmannen.
2: Hoe oud zijn jouw kinderen, Wes?
1: Mijn zoontje is 13 en mijn dochtertje. Ja, ik heb een hele jong dochtertje, 3.
2: Dus, 13, maar nu al. Dus bezig met DJ en...
1: Tof.
0: Zit toch in de genen. Zit er in de genen, Jeffrey, toch?
2: Schitterend.
0: Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. We gaan even terug in de tijd. Bruine ogen 2012 alweer als de dag van gisteren, Wes.
1: Ja, dat is echt een klappertje.
0: Nou, leuk man.
1: Ja, dat is echt... iedereen kent het. Overal waar je komt, waar in Amsterdam of in Den Haag. Het is allemaal,
0: maakt niet uit.
1: Nee, iedereen kent dat liedje.
0: Dit is Wesley Pons en we gaan hem draaien. Bruine

Een van de muzieksoorten waar wij houden het Holland voor staat natuurlijk. Deze Dora. Griekse nacht. Inderdaad een oud nummer van Charlene. Maar dat is heel lang geleden, vrienden. 18 oktober is hij bij ons te gast. Nu zit hij momenteel op een artiestenreisje. Op een cruise. Ik heb het over...

0: is er weer. Ja, ja.
1: Ja, gezellig hoor. Ja, ja, ja, ja.
2: Hele goedemiddag allemaal, jongens. Ja, ja.
1: Hij staat weer aan, Jeff, toch?
0: Zo.
1: Wesley Bonsen bij ons, samen met natuurlijk Jeffrey Leunenberg. Jeffrey, net toegetreden tot de Nederlandstalige muziek. Welkom. Ja. Leuk dat je er bent natuurlijk.
0: Dankjewel,
1: en we hopen nog vele jaren van je liedjes te mogen gaan genieten.
0: Dat hoop ik ook.
1: En we gaan hem zo nog een keer draaien natuurlijk. Ja, we kunnen maar twee liedjes feitelijk van je draaien.
0: Ja,
1: dat is
0: ik heb
1: jammer,
0: er niet 41 in het repertoire zitten. Ik moet nog even aan de bak.
2: Je hebt geluk. Je hebt twee keer hit wordt gedraaid, hè?
0: Ja. Niet normaal, hè? Niet normaal.
1: Is dat moeilijk, Wes? Om je plek te blijven vinden in deze artiestenwereld. Er zijn natuurlijk zoveel vis in de vijver, hè?
2: Ja, wat ik wel lastig vind is dat natuurlijk, er zijn steeds meer zangers bijgekomen. Hmm. En op een gegeven moment iedereen kan zingen natuurlijk. Dus ja. het is niet meer apart. Vroeger was als je artiest was het wel...
1: Zeker.
2: Ja, werd er tegenop gekeken. Nu is dat niet meer, want ja, tegenwoordig zingt heel veel. Ja, bijna iedereen zingt. Hmm. En om dan toch te laten zien dat het echt artiest zijn een vak is en anders. Is, dan moet je natuurlijk wel continu die kwaliteit hoog houden. Dat is belangrijk.
1: Ja, je bent niet alleen artiest, maar ook entertainer, hè?
2: Ja, ja, klopt. Je bent er eigenlijk dag en nacht mee bezig met al je liedjes maken, je producties. Kijk, tegenwoordig, als ze zingen, dan... je kan al de hits zingen en het is feest, hè? Dat maakt helemaal niet uit. De kroeg gaat toch wel op z'n kop. Dus ja, als dat met je eigen liedjes gebeurt, is dat natuurlijk veel leuker.
1: Ja, maar heb ik ook, weet je al. Dus heel de week sta je aan voor radio en je probeert het programma zo goed mogelijk in elkaar te zetten. Maar dat hebben jullie natuurlijk ook. Jullie zijn heel de dag, ja, dat creatief brein, dat gaat maar door natuurlijk. Dat staat nooit stil.
2: Nee.
1: Maar dat is mooi van artiest zijn, toch?
2: Ja, zeker.
0: 100%. Ja, wat je terecht opmerkt, het is niet alleen zingen. Want iedereen kan, denk ik, net als Wesley zegt, twee, drie liedjes brengen en die kan een tent op zijn kop zetten.
1: Ja, maar als een patatzaak op het podium staat...
0: Nou, dan precies dat. Dan, en probeer dat ook maar eens vol te houden gedurende, of een hele avond of een uur lang of whatever. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel de kunst ook daarnaast is. Natuurlijk, je moet goed kunnen zingen, maar er komt even wat meer bij kijken dan alleen die twee, drie liedjes die je brengt.
2: Ja, inderdaad.
1: We gaan nog een nummer voor jou draaien. We hebben toch genoeg keuze, Wesley. Van begin dit jaar, Als je liegt en bedriegt.
2: Okay.
1: Zullen we die even doen?
2: Zeker.
1: Hier is die, Wesley Ponsen.

ik hou ervan, van deze muziek van Wesley Pons. Gelukkig is hij weer een keer bij ons. Als je liegt en bedriegt. Leuke Nederlandse artiesten, altijd bij ons op de koffie natuurlijk. En vorige week was deze zanger voor het eerst bij ons. Hij is ook producer. Hij heet Randy Watsels. Hier is ze met

0: een van die producers die ook zingt, Randy Watsels. Had je er wel eens van gehoord? Yes?
1: Uiteraard. Ah, ja, zeker. Qua producer wist ik niet, dus dan ben ik wel weer wat wijzer. Maar ik had dat zingt natuurlijk.
0: Even eigen studio en volgens mij in Zundert of Rijsberg die kant
1: tof,
0: op.
1: Tof.
0: Ja, ja. En jij neemt natuurlijk als bijna vaste stek op bij Manfred.
2: Nee, ik heb echt wel verschillende ook tijden. Ik heb ook bij Sonic wel eens opgenomen.
0: Oh ja, dat is waar.
2: Ook, in het begin was heel veel Manfred, later Sonic. Ik heb ook wel eens de laatste heb ik opgenomen bij Dylan van Veen. Die doet ook heel goed hoor. De laatste tijd.
0: Noord,
2: echt, het is wel heel ver rijden voor mij. Maar een jonge jongen. Een beetje nieuw geluid. Dus ook wel, komt ook heel dicht bij Manfred en zo. Als je, ze hebben allemaal de eigen soundje. Maar ze kunnen het ook zo namaken als ze willen. Alleen,
0: maar luister, de eigen soundje. Maar ze moeten toch jouw sound maken?
2: Denk ik. Maar elke studio heeft toch zijn eigen kwaliteit. Ik vind wel, als je bijvoorbeeld voor sommige liedjes. Als je dan kijkt wat Jeffrey maakt. Is toch weer, dan moet je toch weer niet die accordeon sound hebben, vind ik. Weet je, het ligt er maar net aan.
0: Terwijl hij dat heel leuk vindt,
2: zou je net. Hij vindt het wel heel leuk. Misschien gaat hij dat, misschien gaat hij dat wel weer doen, natuurlijk. Ja. Ja, je weet het nooit.
0: Misschien een mooie eye-catcher voor de volgende single.
2: Ja.
1: Ik ga zien wat. Ik heb echt geen idee waar we naartoe gaan. We zijn nu bezig met wat eigenlijk Erik net ook al zei. Je moet zijn dan op de wind van vandaag. Hè? Mooi liedje trouwens.
0: Van Desiree.
1: Prachtig.
0: Ik heb een paar weken geleden heb ik hem nog gedraaid. Ik was er kippenvel zonder meter dik op.
1: Ik kende dat hele liedje niet eigenlijk.
0: Is van André van Duin.
2: Ja, is heel mooi. Ja.
1: Bizar.
0: Bizar mooi.
1: Bizar. Ja, echt heel mooi.
0: Ja, gelukkig wat dat betreft matchen we wel met de Nederlandse muziek. Wesley, zeker. Ik vond het weer een feest dat je bij ons was. En, als een van de weinige omroepen dat je bij ons geweest bent.
2: Ja, de enige. Niet een van de weinige, de enige.
0: Hoe dan?
2: Ja.
0: Jij ook, Jeffrey. Je bent altijd welkom.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: De deur staat altijd open. En ik hoop dat jullie in lengte van jaren nog de liedjes uitbrengen die met jullie hart maken.
1: Dank jullie wel voor jullie enthousiasme.
0: Ja, precies. En we blijven elkaar natuurlijk volgen.
1: Laten
0: we
1: het
0: even afspreken. We gaan allebei jullie liedjes nog draaien. Jeffrey met Ik slaap wel op de bank. En Laat me niet alleen.
2: Top.
0: Jongens, een hele fijne zondag.
1: Dank jullie wel, mannen.
0: Tot
1: ziens.

Rosenberg. Hij was bij ons natuurlijk. En tezamen met Wesley Ponce. Goed, we gaan afscheid van elkaar nemen. Nog nu een klein minuutje. Wesley Ponce op de radio. En laat me niet alleen. Wat mij betreft tot volgende week. Onder andere met Robert Leroy. Tot dan.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Knopend Ridderkerk zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt bij een ongeluk. Het ongeluk was op de afrit vanaf de A16 richting Ridderkerk en naar de A15 naar het Zuidplein. Volgens de politie stond de auto stil op de snelweg. Waarom? Niet bekend. Een busje klapte daar vervolgens bovenop. De 2 slachtoffers zaten in de auto. De wagen is volgens een woordvoerder totaal los. De Milieudienst Rijnmond DCMR heeft vanmorgen bijna 40 klachten binnengekregen over een fluittoon in de buurt van de Euromast. De afgelopen weken wordt er wel vaker over geklaagd. Waarschijnlijk komt die van het bovenste deel van de Euromast. De precieze oorzaak is nog altijd niet gevonden. De fluittoon is vooral te horen als het hard waait uit een bepaalde richting. Vorige week is er overleg geweest tussen de Milieudienst van Rijnmond, de gemeente en de Euromast zelf. Het onderzoek naar het geluid dat gaat nog steeds verder. De politie heeft deze week in de stadsgevangenis iemand opgepakt die probeerde drugs naar binnen te smokkelen. Bij een bezoekmoment zagen medewerkers dat hij het afgegeven. De bezoeker is aangehouden, ook werd een blok hash aangetroffen. In Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten bij een routinecontrole op wapens. Ze gingen langs bij een man van in de 60 bij Beieren, die inmiddels is aangehouden. Het ging allemaal niet zonder slag of stoot. De man had zich verschanst in zijn huis in het dorpje Bergnau. Om de politie buiten de deur te houden had hij zijn woning gebarricadeerd. Nou, de politie gebruikte explosieven om het huis open te breken. De slachtoffers zijn volgens de Duitse media een vrouw van 54 en een man van 45. Waarom de man de 2 doden is niet duidelijk. De 2 kwamen niet om wapens mee te nemen. Het weer bewolkt, af en toe wat regen. Het is 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen opnieuw regen, maar de zon zal ook wel te zien zijn. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij Sint-Joost staat 4 kilometer file door werkzaamheden op de A2. Tot maandag is daar de weg dicht tot aan Roosteren. Op de A58 Breda richting Tilburg staat een file van 13 kilometer tussen Ulfhout en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. 3 kwartier vertraging op de N276 Maasbracht-Brunssum door die werkzaamheden op de A2 bij Koningsbos 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

is druk in de provincie op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpenoler en Gratum. 5 kilometer, 25 minuten vertraging. Door werkzaamheden op de N276 Maasbracht-Brunssum bij industriegebied Wolfskal. 5 kilometer stilstaand verkeer. N297 Nieuwstad richting Born. Bij Born 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. In Brabant staat een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Waterdorp en De Hoogt. 8 kilometer, 10 minuten extra. A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum-West, 5 minuten vertraging. En op de N322 Zaltbommel-Nieuwendijk bij de A27, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Knopend Ridderkerk zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt bij een ongeluk. Het ongeluk was op de afrit vanaf de A16 richting Ridderkerk en naar de A15 naar het Zuidplein. Volgens de politie stond de auto stil op de snelweg. Waarom? Niet bekend. Een busje klapte daar vervolgens bovenop. De 2 slachtoffers zaten in de auto. De wagen is volgens een woordvoerder totaal los. De Milieudienst Rijnmond DCMR heeft vanmorgen bijna 40 klachten binnengekregen over een fluittoon in de buurt van de Euromast. De afgelopen weken wordt er wel vaker over geklaagd. Waarschijnlijk komt die van het bovenste deel van de Euromast. De precieze oorzaak is nog altijd niet gevonden. De fluittoon is vooral te horen als het hard waait uit een bepaalde richting. Vorige week is er overleg geweest tussen de Milieudienst van Rijnmond, de gemeente en de Euromast zelf. Het onderzoek naar het geluid dat gaat nog steeds verder. De politie heeft deze week in de stadsgevangenis iemand opgepakt die probeerde drugs naar binnen te smokkelen. Bij een bezoekmoment zagen medewerkers dat hij het is afgegeven. De bezoeker is aangehouden, ook werd een blok hash aangetroffen. In Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten bij een routinecontrole op wapens. Ze gingen langs bij een man van in de 60 bij Beieren, die inmiddels is aangehouden. Het ging allemaal niet zonder slag of stoot. De man had zich verschanst in zijn huis in het dorpje Bergnau. Om de politie buiten de deur te houden had hij zijn woning gebarricadeerd. Nou, de politie gebruikte explosieven om het huis open te breken. De slachtoffers zijn volgens de Duitse media een vrouw van 54 en een man van 45. Waarom de man de 2 doden is niet duidelijk. De 2 kwamen niet om wapens mee te nemen. Het weer bewolkt, af en toe wat regen. Het is 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen opnieuw regen, maar de zon zal ook wel te zien zijn. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen, Oler en Kratom 6 kilometer file, 25 minuten vertraging door de werkzaamheden. Op de A73 Nijmegen Maasbracht 3 kilometer stilstaand verkeer bij Maasbracht door diezelfde werkzaamheden. 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. En 276 Maasbracht Brunsum. Heel veel vertraging nog steeds tussen de A2 en Koningsbos door die werkzaamheden. Op de A2. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

incognito. Soms is mijn hart één grote puinhoop. Soms is mijn hoofd mijn beste vriend. En soms komt een traan als ik naar huis loop. Want dan vraag ik me af of ik jou in mijn armen niet langer had verdiend.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Knopend Ridderkerk zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt bij een ongeluk. Het ongeluk was op de afrit vanaf de A16 richting Ridderkerk en naar de A15 naar het Zuidplein. Volgens de politie stond de auto stil op de snelweg. Waarom? Niet bekend. Een busje klapte daar vervolgens bovenop. De 2 slachtoffers zaten in de auto. De wagen is volgens een woordvoerder totaal los. De Milieudienst Rijnmond DCMR heeft vanmorgen bijna 40 klachten binnengekregen over een fluittoon in de buurt van de Euromast. De afgelopen weken wordt er wel vaker over geklaagd. Waarschijnlijk komt die van het bovenste deel van de Euromast. De precieze oorzaak is nog altijd niet gevonden. De fluittoon is vooral te horen als het hard waait uit een bepaalde richting. Vorige week is er overleg geweest tussen de Milieudienst van Rijnmond, de gemeente en de Euromast zelf. Het onderzoek naar het geluid dat gaat nog steeds verder. De politie heeft deze week in de stadsgevangenis iemand opgepakt die probeerde drugs naar binnen te smokkelen. Bij een bezoekmoment zagen medewerkers dat iets werd afgegeven. De bezoeker is aangehouden, ook werd een blok hash aangetroffen. In Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten bij een routinecontrole op wapens. Ze gingen langs bij een man van in de 60 bij Beieren, die inmiddels is aangehouden. Het ging allemaal niet zonder slag of stoot. De man had zich verschanst in zijn huis in het dorpje Bergnauw. Om de politie buiten de deur te houden, had hij zijn woning gebarricadeerd. Nou, de politie gebruikte explosieven om het huis open te breken. De slachtoffers zijn volgens de Duitse media een vrouw van 54 en een man van 45. Waarom de man de 2 doden is niet duidelijk. De 2 kwamen niet om wapens mee te nemen. Het weer bewolkt, af en toe wat regen. Het is 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen opnieuw regen, maar de zon zal ook wel te zien zijn. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 5 minuten vertraging bij Knopend de Hoek. 10 minuten door werkzaamheden op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen-Oder en Sint-Joost. Een kwartier op de A73 Nijmegen-Maasbracht door de werkzaamheden op de A2 tussen Linden en Maasbracht. 2 kilometer file. Grenscontrole op de A76 vanuit Geleen geeft 3 kilometer file bij de Duitse grens. 10 minuten extra. En 276 Maasbracht-Brunsum staat het stil door de werkzaamheden op bij Koningsbos over 5. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

ANWB. In het zuiden van het land staat 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Gratem en Sint-Joost. 20 minuten oponthoud door werkzaamheden. A16 Breda richting Rotterdam voor Zwijndrecht 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten. Op de N276 Maasbracht richting Brunsum, tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 5 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de N297 Nieuwstad richting Borren voor Borren 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Rechtsstaat, jouw radio.
1: Rechtsstaat FM.
0: Met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De landelijke staking in het streekvervoer volgende week woensdag treft ook Rotterdam. In principe valt het stadsvervoer in Rotterdam en de andere grote steden buiten de werkonderbreking. Maar zo zwart-wit ligt het niet, waarschuwt de RET. Door de staking in het streekvervoer vallen ook in de stad de nodige bussen uit. Een deel van de RET-chauffeurs valt namelijk onder de CAO waarvoor wordt gestaakt. Hoeveel chauffeurs zich bij de staking gaan aansluiten kan de RET nog niet zeggen. Winkels in Hendrik-Ido Ambacht mogen voortaan ook op zondag open. Dat is de uitkomst van een stemming in de gemeenteraad gisteravond. Afgelopen maandag was er ook al een stemming, maar toen ontbrak er iemand, waardoor er net zoveel voor- als tegenstanders waren en de stemmen dus staakten. Gisteren was er een herkansing. Toen werd het voorstel aangenomen. Ook in Dordrecht werd gesproken over de winkeltijden op zondag. Daar wilde het stadsbestuur de openingstijden op zondag vervroegen, van 12 naar 10 uur. Maar daar was geen meerderheid voor. Waterschappen krijgen meer mogelijkheden om de rivierkreeft te bestrijden. Nu mogen alleen beroepsvissers de schadelijke rivierkreeften wegvissen. Maar vanaf volgend jaar zomer mogen ook anderen worden ingehuurd. Volgens staatssecretaris Erkens is het hoog nodig dat meer mensen de kreeften gaan vangen. Er zijn inmiddels miljoenen exemplaren in rivieren, kanalen en sloten. En de kreeften knippen waterplanten kapot, eten andere dieren op en maken het water troebel. En opnieuw is Italië in de ban van een grootschalige wijnroof. Wijndieven maakten afgelopen weekend bij een Italiaans wijnhuis in Toscane zo'n 30.000 flessen buit. Samen hebben die een waarde van 5 miljoen euro. De dieven wisten precies waar in het magazijn de duurste wijnen lagen. Ze gebruikten ook de heftrucks van het bedrijf zelf om de wijn in hun vrachtwagens te laden. Onlangs gebeurde hetzelfde nog in een ander wijnhuis in Italië, in Piemont. Daar werden 3.000 flessen gestolen met een waarde van 100.000 euro's. Het weer vanmiddag bewolkt, van tijd tot tijd regen. 18 graden is het. Vanavond en vannacht vallen er ook nog enkele buien. Dan koelt het af naar een graad of 10. Morgen hebben we opnieuw regen, maar er is meer ruimte voor de zon in vergelijking met vandaag. Het wordt morgen alleen niet warmer dan 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost een half uur vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht door werkzaamheden tussen Sint-Joost en Roosteren. Dat duurt toch tot maandagochtend. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 minuten vertraging. Op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom voor afrit Capelle-Zuid 10 minuten. En op de N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: DZM Show.

0: Ferdy en Mark zetten de zender op zijn kop.
1: Zeker, goedemiddag.
2: Driftstad FM.
0: De DZM Show.
1: Ja, hartstikke leuk dat je luistert naar Drechtstad FM. Wij zijn Ferdy en Mark om je weekend in te luiden.
3: Ja, weg van terug geweest, terug van weg geweest. We zijn er weer.
1: Ja, vorige week ik ben aan het verhuizen en er moesten wat spullen... Nou, ik moest wat meubels hebben. Dat is wel handig als je in een huis woont.
3: Ja, nee, op zich.
1: Lekker ook op de vloer slapen en op de vloer eten.
3: Wel, en dan, wel koud. Maar in de zomer is dat dan wel verfrissend, maar moet je niet doen, denk ik.
1: En als lunch een lekker vloerbroodje dan, maar dat schiet even niet op.
3: Wat is dat?
1: Dus ik heb een vloerbrood. Dat is gewoon bij de bakker, bij die halen.
3: Een vloerbrood?
1: Ja, het is een beetje plat.
3: Dat
1: is een flatbread.
3: Een flatbread.
1: Ik weet eigenlijk niet precies wat het is. Het is gewoon zo'n algemene term. Vloerbrood.
3: Vloerbrood. Nog nooit van gehoord. Maar ga vooral door
1: met mijn tijger. En dus ik heb flink wat meubels geklust. Je had iets anders, hè? Je had met werk iets.
3: Ja, ik had een Italiaanse kookkussens.
1: Oh, dat is ook wel leuk. Wil je daar zo verder wat meer over vertellen of nu gelijk al?
3: Ligt eraan.
1: Een teaser?
3: Ja, teaser.
1: Want om even te weten, hoe zijn je kookkunsten? Is dat Michelinster waardig?
3: Nee.
1: Afgelopen week zijn die Michelinsterren weer uitgegeven.
3: Ja, inderdaad. We hebben er nog eentje met drie. Ik vond het 3 sterren waard als ik nog 5 vingers had, zeg maar. Per hand ook. En dat is gelukt. Dat is een spoiler. Ja.
1: Nou, dat is een goede teaser dan inderdaad. Even kijken of dat... wie zouden dat dan doen? Zouden Little Mix en Anne-Marie, wat zouden die dan... Wat zouden die dan zeggen als we gaan koken?
3: Nou ja, een Little Mix, een beetje door elkaar mixen. Dat heb ik ook gedaan. Ja.
1: Nou, even kijken wat er gebeurt ook bij hun in de keuken.
3: Laten we even...

0: de Einde Munnik en ik zeg niets. Als ik nu niks ga zeggen, dan komt de zender in een noodsituatie. Ja. En dan gaat vanzelf muziek starten.
1: Ja,
0: maar laten we dat maar niet doen.
1: Nee, er zijn altijd van die edgy, meestal 3FM-mensen. Die zeggen van, oh, zullen we eens gewoon even 20 seconden stil zijn?
0: Dan
1: belt de alarmcentrale. Maar daar zijn we overheen, Ferdy. Op een gegeven moment haal je een soort van professionaliteit. Dan ben je daar voorbij voor bij dat stadion. Ah,
0: zo professioneel hier op de vrijdagmiddag bij de rest van hem. Leuk dat je luistert. Hartstikke gezellig. En wat dacht ik nou? Ik vond het net wel grappig. Af en toe vind ik het leuk om op YouTube te zoeken naar Papendrecht. Bijvoorbeeld omdat ik uit Papendrecht kom.
1: Oh, ja.
0: En dan kijk ik gewoon van, nou ja, wat is er dan over te vinden, weet je wel?
1: Ja, ben ik best wel benieuwd wat voor video's dan voorbij komen.
0: Ja, dus dat kwam ik dan weer op van die korte video-websitejes tegen. Dat was inderdaad van... Dus vaak over de school bijvoorbeeld hier, over de middelbare school.
1: Ja.
0: Zie je dan heel veel van die filmpjes van scholieren, die gaan wat opnemen. Dus ik kwam toevallig van het klasgenoot van ons, die docent. Daar kwam zo'n edit dan tegen. Ik vind dat heel bizar. Het hele idee dat die scholieren dan een edit van je maken.
1: Ja, en een edit. Dus allemaal snelle filmpjes door elkaar met allemaal geluidseffecten. Zo.
0: Ja, dus dan geef je bijvoorbeeld wel eens les. Of dan zat er waarschijnlijk ergens een video van jou online. En die scholier die pakt dat dan in die edit dan met allerlei muziek eronder en zo. Of die effecten.
1: Ja, het zag er wel professioneel uit.
0: Ja, dat is toch wel veranderd, want volgens mij is het wel van alle tijden dat je iets met je docenten dan online zet, hè? Ook al mag dat niet. Wij hadden volgens mij, dat was in de tijd van Hives, dat we dan een fanhive-pagina maakten voor zo'n docent. Weet je dat nog?
1: En was dat dan voor een docent die heel goed was of juist niet?
0: Ja, dat is een komisch effect, toch? Een medisch effect.
1: Nou ja, maar je kan het grappig maken voor een docent die echt goed doet, maar het is weer dubbel grappig als je het voor een hele slechte docent maakt.
0: Ja, ik weet het niet, het was ook wel weer grappig, maar volgens mij gevoel ik het nooit heel erg voor kwaad.
1: Ik heb vroeger best wel een docent gepest wat dat betreft.
0: Oh, erg?
1: Ja, ik had een PowerPoint-presentatie gemaakt. Die had ik ook met iedereen gedeeld.
0: Ja.
1: Met iedere keer dat ze een woord verkeerd uitsprak. Ze had nogal rare termen. Dus als het ging om de wind en de luchtbewegingen, dan zei ze de waaien in de lucht. En in plaats van de B-tuurlijn was het de BTW-lijn. En op een gegeven moment had ik echt wel 60 slides met alle uitspraken en zo. Achteraf is dat eigenlijk best wel een beetje de leraarpesten.
0: Ja, nou, daar kan een hele PowerPoint van mij maken, want ik heb er net ook een paar gemaakt.
1: Ja, heb je het ook? Dat kan gebeuren.
0: Jongen.
1: Ik had alles op een blaadje staan, maar ze had dat blaadje had ze afgepakt. Dat was niet de bedoeling.
0: Oh, wat erg. Ik kom nog even als laatste puntje. En in de bus kwam ik iemand tegen. En zij moest huiswerk maken. Dus ja, ik heb het gewoon door ChatGPT gehaald. Maar we moeten het ook presenteren. En ik ben heel bang dat iedereen dezelfde presentatie gaat geven. Dat iedereen het gewoon door ChatGPT dan dezelfde vraag zeg maar, erin zet. En dan gewoon precies hetzelfde zo gaat presenteren.
1: Ja. Dan heb je geluk dat ChatGPT wel iedere keer andere antwoorden geeft. Dus dat valt mee, denk ik.
0: Maar dan krijg je dus van, net al even academic met, ik zeg even niet zeg maar, als ik heb geen mening ook.
1: Ja.
0: Ja, dat klinkt hier ook meer, hè? Gewoon van, je pruttelt iemand anders en je vertelt gewoon letterlijk wat iemand anders zegt.
1: Ja, je leest het op.
0: Heel apart.
1: Ja, bij ons is niets AI, of tenminste weinig.
0: Nee.
1: We denken gewoon zelf na over de voorbereiding en zo.
0: Ja, heel erg goed.
1: Die doen we ook helemaal niet trouwens, dus daar hebben we helemaal geen AI voor nodig.
0: Nee, gewoon leuke verhaaltjes, gewoon lekker wat maak je mee en een beetje sfeer maken hier op de vrijdagmiddag. Want het is bijna weekend.
1: Mm-hmm,
0: nou, tijd om dit stukje af te ronden, hè? Met Love Myself.
1: Hey.
0: Very good English, yes, yes.
1: Yes, die is leuk.

0: Adriaantje. Nee, Adriaan Persens met Pam Pam. En die kom ik een keer... precies. Sorry. Die kom ik toevallig een keertje tegen. Dat was zo leuk, die neem ik wel even een keertje mee.
1: Die kwam je toevallig... Hoe kom je Adriaantje opeens tegen?
0: Ja, als je gewoon een beetje loopt... vroeger deed je dan bladeren door van die bakken met muziek. En dan gewoon een beetje doorzoeken.
1: En toen zat Adriaan opeens in zo'n bak?
0: Ja. Ja, dan zie je Bassie gaan, dan komt Adriaan eraan. Nee, dat zo gaat het gewoon.
1: Ja, nee, zo kom ik heel weinig mensen tegen. Dat je opeens een bak opent en dat er dan niemand in zit. Nee, dat heb ik niet vaak.
0: Nee, ja, dat komt ook een beetje dat je in de constant bij dezelfde artiesten zit te vissen.
1: Je komt meer artiesten tegen?
0: Ja.
1: Oh, zitten die allemaal in de muziekbak?
0: Ja, ja.
1: Oké.
0: Okay. Nou, een keertje de bak meenemen.
1: Ja, neem de bak met artiesten mee. Ik ben benieuwd wie erin zit. Hoe heet de beste man? Adriaan?
0: Adriaan Persens.
1: Persens. Leuk.
0: Ja, bijzondere naam, hè? Dan denk ik een beetje denken aan Nielsson. Ik moest nog op iets terugkomen trouwens. En 2 weken geleden hadden we het over... Twee weken geleden hadden we over de aanschaf van een Japans toilet. Die zou aankomen.
1: Ja, nee, die vraag die had zeker vandaag nog voorbij gekomen.
0: Ja, precies. Dus de vraag is, hoe bevalt zo'n apparaat?
1: Ja, want leg het nog even uit voor de luisteraars die er niet bij waren.
0: Ja.
1: Japans toilet.
0: Ja, dus in plaats van een normale wc-bril hebben wij gekocht. Zo'n ultra, hypermoderne... toekomstige futuristisch ding, zeg maar.
1: Durf je de prijs?
0: Er zit stoelverwarming in. Er zit zitdetectie in. Een ledlampje voor als je niet goed kan zien. Je kan ook de warmte instellen.
1: Ja, en als je de klep...
0: En natuurlijk aan de andere kant een sproeien. Dat je van voren en van achter schoongemaakt kan worden.
1: Ja, durf je de prijs erbij te zetten?
0: Als je klaar bent met sproeien, dan kan je nog even feunen.
1: Dan kan je hem nog even feunen, ja. Nee,
0: last but not least, als je de klep dicht doet, zit er een soft close klep. Ja, dan hoor je hem niet.
1: Ja, mooi.
0: Nou, prachtig.
1: En dan is natuurlijk de vraag, hoe was het? Hoe was de eerste keer?
0: Het grappige is, ik heb het eigenlijk maar 2 keer gebruikt.
1: Oh.
0: Ik denk toch heel standaard van, ik ga gewoon naar de wc en ik doe gewoon het gebruikelijke met een toiletpapiertje. Hè?
1: Ja, maar dat is de truc, hè? Je moet wc-papier moet je daar niet neerleggen. Ja. Dan moet je wel. Nee, dat lijkt me ook niks.
0: Ja, het mooiste vind ik nog wel is dat dan... alles is echt super high-tech en next level. En dan zit er ook zo'n bijzondere knop achter om door te spoelen.
1: Mm-hmm.
0: Die werkt niet lekker.
1: Maar dat is niet onderdeel van de bril, toch? Dat is de toilet. Oh, wat jammer.
0: Oh, zo zie je maar.
1: Oh, maar dat valt wel. Dus je gaat hem niet vaker gebruiken?
0: Jawel.
1: Oh, jawel.
0: Maar ja, ik heb... het is wel een verbetering... maar het is niet dat je denkt van nou, ga maar even je badkamer of je toilet verbouwen om dit te doen, zeg.
1: Nee? Oké, okay. Nee. Dan wacht ik maar.
0: Het is wel leuk.
1: Ja.
0: En ja, het is een leuke verhaal, dat is ook erbij natuurlijk.
1: Heb je al mensen langs gehad die het hebben geprobeerd? Nee.
0: Je hebt wel bij de eerste keer dat je gelijk,
1: ik vind het gewoon heel grappig. Dat als je daar langskomt, wil je het toch proberen.
0: Maar ja, je mag het proberen, ja.
1: Ja, maar het is toch heel raar om te zeggen, mag ik het even... Het is toch iets persoonlijks wat je dan probeert.
0: Ja, ja.
1: En dan kom je uit die toilet en dan vraag jij, hoe was het? Dat is toch raar. Maar goed.
0: Moet je toch een keer live verslag gaan doen of zo?
1: Ja, dat is leuk. Ja, als jij er een keertje niet bent en je bent een keer thuis...
0: Nou, je weet, bij een of andere housewarming.
1: Dan bel ik jou op en dan zeg ik Freddy. Ja.
0: Bij de housewarming is de house niet het enige wat verwarmd wordt. Nee, jongen. Nou, alle gekkigheid op een stokje. Jason Derulo, kom er maar in, hè?
1: Ja, een beetje loco wel.
0: Ja, een beetje loco.

0: Suzanne en Freek met slapeloosheid. Hier bij de DZM Show op Drechtstad FM. Leuk dat je luistert. En ja, slapeloosheid. Nou, ik heb er op zich niet echt last van. Ik had wel een andere vervelend iets. Ik heb in mijn nieuwe buurt liep ik rond. En opeens hoorde ik een hele hoge piep.
1: Oh.
0: Zo'n hele hoge.
1: Zo'n...
0: Af en toe af en aan, zeg maar. Dus het is een beetje zo'n een soort van jongerenverschrikking, dingetje.
1: En jij hoort het nog?
0: Ik hoorde dat ding, ja.
1: Dus dan zijn wij toch gewoon nog een jongerenprogramma, Freddy.
0: Ja, precies.
1: Dat is toch fijn om te weten.
0: Ja, dat is echt een heftig geluid, hoor.
1: Ja, ik, volgens mij gaat mijn gehoor wel achteruit en gaat het een beetje weg.
0: Ja.
1: Maar het is heel irritant.
0: Ja.
1: Volgens mij zijn er ook wel eens conflicten geweest van mensen die zeggen van ja, ik kan hier niet lopen, want dat doet gewoon pijn. En dan komt er iemand langs van 50 die zegt, ik hoor niks.
0: Ja, precies.
1: Ja, maar het is heel irritant.
0: Ik vind dat niet kunnen of mogen. Dus echt vreselijk. Dus ik heb gewoon in die hoek van de straat, dat moet ik gewoon actief vermijden.
1: Ja.
0: Heel raar is dat.
1: Ja, het zal een hangplek geweest zijn en dan doen ze zo'n ding.
0: Ja.
1: Maar het is niet leuk inderdaad.
0: Ja.
1: Vroeger
0: heb je wel wat leuks gedaan, denk ik.
1: Vroeger had je ook zo'n stille ringtoon. Dat was nog eens
0: stille
1: mooi.
0: Stille ringtoon?
1: Weet je dat
0: die alleen jongeren konden horen?
1: Ja, dus dan was het idee dat je dan in de klas kon zitten en dan hoorde je die stille ringtoon, maar de docent niet.
0: Oh, wat grappig.
1: En dat werkte nog ook, want als ik dat dan liet horen aan heel mijn familie, die hoorde helemaal niks.
0: Ja.
1: En volgens mij kunnen wij dat inmiddels niet meer horen.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Heel traag.
0: Ik ging altijd testen van meneer, hoort u dit?
1: Ja, nee, ik hoor niks. Hoor je het nu? Nee, ik hoor het nog niet.
0: Dat was ik helemaal vergeten, joh.
1: Ja, nou, dat was ook nog een ding.
0: Je had het over een klas, maar je had eerst nog een andere klas gehad vorige week.
1: Ja, Italiaanse kookcursus in België. We waren naar...
0: Amai.
1: Amai. Ja, nee, we waren in Leuven. Twee dagjes met collega's uit. En wat voor culinaire dingen heb je in Leuven? Italiaanse kookcursus
0: uiteraard,
1: natuurlijk.
0: Die Italiaan is overal, hè?
1: En ik heb ze nog, de vingers, want ik was team salade.
0: Ja. Oh, dus je had waarschijnlijk een team pizza, denk ik. Een team pasta en
1: nee,
0: team
1: dat zou
0: salade.
1: Je zeggen. Nee, we hadden salade, pasta en dan toetje.
0: Oké. Okay.
1: En dus ik heb min of meer een uur lang groente gesneden.
0: Mm-hmm. Hoe beviel dat?
1: Ja, je kan een beetje kletsen met collega's, maar het is daar niet echt dat mijn hart daarvan sneller gaat kloppen.
0: Nee. Weet je nog welke groenten dat waren?
1: Tomaat.
0: Uiteraard iets, ja, zijn keuken is
1: ja, niet. Ja, goede herinnering aan, dat was nog eens wat. En het was niet te vreten, maar dat... voor de mensen die mij niet zo goed kennen, ik hou niet zoveel van groenten en van gezonde dingen.
0: Nee.
1: Dus ik heb ook voorzichtig aan collega's gevraagd van... die salade die ik had gemaakt, wat vond je ervan? En eigenlijk zei iedereen van nee, dat was niet goed. Dat was niet goed. En,
0: Mamma mia.
1: Mamma mia. Er zat geen smaak aan. En een ander zei, er zat te veel smaak in. Te veel olijfolie.
0: Ik had wel verwacht dat ze je pizza zouden geven. Dat is dan wat te doen.
1: Ja, dan doe je de plakjes ham op. En ja, dan doe je er wat kaas, sprenkel je eroverheen. En hop, in de pizza oven. Ja. En aan het bier. Ja. Naast de salade hadden we ook nog kroketjes met zucchini erin.
0: Oh, lekker.
1: Nee.
0: Dat is aubergine.
1: Ja. Nee. Toch
0: doen. Ah, lekkere groenten, dat is goed.
1: Nee, en het hoofdgerecht was pasta, was wel oké. Okay, en toetje is altijd goed.
0: Kijk.
1: Dus dat uiteindelijk liep het allemaal goed af. En was iedereen met een goed gevulde maag naar huis gegaan.
0: Chef-kok Mark hier is goed bezig geweest, hè?
1: Ja, mocht je nou het recept willen hebben, schrijf dan even mee. Men pakken een tomaat en snijdt hem in stukjes.
0: Men pakken een tomaat ook echt.
1: Men pakken een ui en snijdt hem in stukjes.
0: Ik heb geen Italiaanse muziek aan de achtergrond.
1: Men pakken iets groens en dat doe je in stukjes. En dan roei je dat door elkaar en heb je salade.
0: Amai, amai. Goedendag zeg. Nee, oké, goed om te weten.
1: Ja, nee, als je denkt van, goh, maak je nou zo'n salade?
0: Ja.
1: Dus eerst, en belangrijk, je moet het eerst snijden en dan door elkaar mixen.
0: Oh,
1: ja, anders dan snijdt dat niet makkelijk. Als je,
0: ja, dat is wel een goed idee. Ja.
1: Nou, kijk, die tips krijg je gewoon allemaal mee op je vrijdagmiddag.
0: Perfect. Ja. Nou, even kijken zo meteen wat de moppetapper ervan gaat bakken.
1: Hey.
0: Nou, ja, ik vond deze wel weer leuk van Christel Kramsen, Maan en Tabitha. Weet je nog welke dat was, Mark?
1: Hij is van mij.
0: Hij is van mij, inderdaad. Ja. Superleuk. Als hij doet.
1: Dat zal toch wel.
0: Ik druk op de knop. Ja hoor.

0: Yo, amor amigo. Ik kan me voorstellen dat jij zo bij die kookcursus was van Italiaans.
1: Vroeger! Ja, de Italiaanse kookcursus inderdaad. Met Amalia Wesley Bronckhorst. Leuk, bij de DZM Show. Wij gaan bellen met de moppetapper. Die heeft natuurlijk 2 weken aan moppen verzameld. En die moet misschien wel een beetje zijn ei kwijt.
0: Zijn moppenei.
1: Ja, zijn moppenei. Ja, op een gegeven moment dan gaat dat groeien. Dan heb je steeds meer moppen die je kwijt moet.
2: Oh ja, ik hoop dat hij opneemt.
1: Dat zal toch wel. Want anders heeft hij straks 3 weken aan moppen. Dat zou helemaal heftig zijn.
2: Ja.
1: Dat je moet niet
2: misschien
1: zo lang...
2: Misschien belde hij net terug. Dat kan ook natuurlijk.
1: Oh, dat zou ook nog kunnen. We kunnen hem eventueel ook 2 keer bellen. Als die zeg maar zoveel moppen heeft, dan zeggen we bellen gewoon nog een keer.
0: Dan kan ook meteen... Wat jammer nou?
1: Paniek.
0: Nou, dan moeten we nog even een nummertje doen. Dan kijken of het daarna misschien erin stumbelt.
1: Technische problemen, een moment geduld, AUB.
0: Oh, technische storing.
1: Maar daar weten wij wel wat op, toch?
0: Ja, dat komt helemaal goed, hoor.
1: Heb je iets in gedachten?
0: Even een sorry, hoor. Ik ga even kijken of ik de moppetap kan bereiken.
1: Ja, succes. Tot zometeen.

0: vermaken we ons wel zo op de vrijdagmiddag hier. Een beetje regenachtig. We zitten hier lekker binnen. En ja, ik kom wel goed de dag door, toch Mark?
1: Zeker.
0: Dus, dan pak ik voor de tweede poging de telefoon.
1: Ja, dat komt helemaal goed. Spannend. Stumbling in van Cyril, hoorde je. Ik voel me net zo'n NOS-verslaggever. Je hoorde net Cyril met Stumbling in. Op dit moment nemen wij contact op met de moppetapper van de Drechtsteden.
0: Oh jee, dan is het denk ik te praat. Wat is jouw naam?
1: We hebben twee telefoons.
0: Ja.
1: Pak de andere, zou ik zeggen. Pakken. Ja, pak de andere even. Ja, maar technologisch...
0: Wanneer ze dat aaientoe, zeg maar, doen.
1: Je houdt het niet voor gezien, hoe zeg je dat? Dat wij gewoon twee telefoons hebben. Freddy moet helemaal verhuizen naar de andere kant van de studio. Om te kijken of het daar werkt. Maar daar zie ik ook nou niet echt een heel... Oh ja, misschien toch wel. Nou, nu is het echt... Het is gewoon NOS Sport. Wat gaat hij doen met de horen? Hij doet hem aan zijn rechteroor. Dat is de oor die... en ik zie geen goed gebaar. Ik zie paniek. Paniek in de ogen van Freddy. Dit gaat helemaal niet goed. Hij moet van zijn fiets afstappen.
0: Ik heb nog een derde lijn.
1: Ja, okay.
0: De derde lijn hoor.
1: Oh, maar dat is degene met de beste technologie.
0: Ja, dat doen we gewoon. Hè.
1: Ja, hij moet afstappen van zijn fiets. Freddy uit de race. De Amstel Gold Race gaat deze keer helaas niet door voor Freddy. Maar volgend jaar, hij is wel in vorm. Oh! Ja, daar is hij. Freddy moet natuurlijk wel de communicatie doen.
2: Zijn we er nog niet?
0: Jawel, we zijn er. Kom maar hoor.
2: Kom maar hoor. Ja, we zijn weer allemaal op zijn plek vandaag. We gaan er weer door. En het openbaar vervoer gaat volgende week weer staken, hoor ik. Nou, niet zozeer voor de coalitiebesprekingen, maar nou weer omdat de CAO's niet goed voor ons komen.
0: Erg, hè?
2: En tijdens een protestactie hadden actievoerders van de spoorwielsen de rails helemaal verwijderd. Het is inderdaad de spoorweg geworden.
1: De spoorweg.
2: En er zat een man bij zijn huisarts die hem adviseerde om geen bier meer te drinken. Dus, oh, zei die man, dan ga ik wel redden hoor. Dan kan ik eindelijk mijn wijnfles opmaken die ik in mijn kerstbekendheid heb gekregen. En iemand vroeg me wel eens, zal ik op vakantie gaan naar verre landen? Ik zei, nee, ik blijf altijd dicht bij huis. Vorig jaar ben ik met mijn gezin in een hotel geweest in Zandvoort. Zo, was dat een goed hotel? Jazeker, het was Hotel Krasnapolski. Nee joh, dat hotel heet Krasnapolski. En dat staat niet in Zandvoort, maar midden in Amsterdam. Oh, vandaar dat ik elke keer zo ver moest lopen naar Amsterdam.
1: Ja, dat is wel lopen inderdaad.
2: Ja, de Nassau-zomer gaat nu het land echt verlaten. Er komt nu echt de herfst weer onze kant op. De zomerkleding maakt weer plaats voor dikke winterjassen. We maken een mooie herfstwandeling door het Amlasse Bos en trekken eruit. En prettig weekend allemaal, tot de volgende week.
1: Ja, super bedankt en prettig weekend.
2: Oh.

0: en sashimi. Mijn microfoon staat nog steeds een beetje aan, want ik moest net even wat spelen met de techniek.
1: Nou, dat was
0: maar het is allemaal gelukt, het is altijd leuk.
1: Het komt allemaal goed. Ja. Sinterklaas komt uiteindelijk altijd wel weer netjes.
0: Zo is het.
1: Oh nee, de moppetapper.
0: Hoe heet het paard ook weer, oh zo snel?
1: Dat zou kunnen, weet ik eigenlijk niet meer.
0: Ja, dat is ook over een paar weken.
1: Ja, dat is ook wel weer zin in. Ja, leuk.
0: Ja, met eerste uur is over voorbij, Markie.
1: Ja, zo meteen een tweede uur met een paar nummers van artiesten dat zeg maar niet het bekendste nummer is. Dus ik heb een Anastasia meegenomen,
0: okay.
1: Maar net niet degene die het beste kent.
0: Had je ook een Roxy Dekker meegenomen of kan het die alvast draaien?
1: Nou, nee, draai maar hoor.
0: Oké, okay, dan sluit het eerste uur af met Sugar Daddy. Dan zijn we zo gewoon weer terug. Tot zo. Yo!

0: van 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand opgepakt voor het misbruiken van een vrouw afgelopen juni in de buurt van het Zuiderpark in Rotterdam. De verdachte is een 51-jarige Rotterdammer. De man kon worden aangehouden dankzij tips die de politie kreeg na het tonen van beelden van de verdachte afgelopen augustus. Op de beelden was te zien dat een man het slachtoffer aanspreekt en 3 kwartier met haar meeloopt richting het Zuiderpark. De verdachte is al begin deze maand opgepakt, zo maakte de politie vandaag bekend. De man blijft nog zeker 2 weken achter de tralies. Busbedrijf Transdev kan voortaan elektrische bussen opladen bij collega-OV-bedrijf RET. Het Rotterdamse vervoersbedrijf stelt tijdens daluren capaciteit van het eigen metronetwerk beschikbaar. Transdev kan daardoor elektrische bussen opladen zonder extra belasting van het gewone stroomnet. Bus 104 van Transdev staat opgesteld onder het metroviaduct bij station Spijkenisse Centrum. De stroom om de bussen op te laden wordt getapt uit het metrospoor. Het opladen van een bus duurt 30 tot 60 minuten. Eerder stelde de RET al eigen stroom beschikbaar aan bouwvoertuigen die werkten aan een natuurgebied in Hoek van Holland. Winkels in Hendrik Ido Ambacht mogen voortaan ook op zondag open, is de uitkomst van een stemming in de gemeenteraad gisteravond. Afgelopen maandag was er ook al een stemming, maar toen ontbrak er iemand, waardoor er net zoveel voor- als tegenstanders waren en de stemmen dus staakten. Ook in Dordrecht werd gesproken over de winkeltijden op zondag. Daar lag een voorstel op tafel om de openingstijden op zondag te vervroegen, van 12 naar 10 uur. Maar daar was geen meerderheid voor. De 2 schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen, zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buit. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal in Musée d'Orsay in Parijs. Maar ze waren in bruikleen. Het weer vanmiddag bewolkt, van tijd tot tijd regen. 18 graden is het. Vanavond en vannacht ook nog enkele buien. Dan wordt het 10 graden. Morgen ook buien, maar er is morgen wel iets meer ruimte voor de zon in vergelijking met vandaag. Morgen wordt het niet warmer dan 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk, een kwartier op onthoud. A27 Breda richting Gorinchem, tussen knooppunt Hooipolder en Gorinchem, 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam, 3 kwartier extra reistijd. A59 Den Bosch richting Os, tussen knooppunt Hintham en Huland, 20 minuten. De N276 Maasbracht richting Brunsum, tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos, 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation

0: het beste stuk van dit nummer is natuurlijk de daar ga ik heel goed op. Anastasia en Sick and Tired, hoor je bij de DSM Show.
1: Het is zo grappig als je dan, als zij erbij zit, ja, als de kookles erbij zit.
0: Ja, het is alweer vrijdag 9 oktober 2026 en ik heb weer zin in een nieuw uur van de DSM Show met hier en daar een nummer van een artiest dat je denkt van, oh ja, die is er ook nog. Ken je dit nummer nog?
1: Oké, ja, het is wel een beetje weggedrongen.
0: Ja, hè?
1: Maar niet per se met betere nummers.
0: Nou...
1: Ik zat net een beetje te denken aan lekker zwoele zomernachten, dat soort nummers. Maar ja, het is ook geen zomer al meer, het is net alweer oktober.
0: Ja,
1: hè?
0: Het is herfstig en Sick and Tired vind ik ook wel een beetje bij de herfst horen. Want iedereen wordt natuurlijk een beetje ziek.
1: Ja.
0: De dagen worden wat korter, dus iedereen wordt ook een beetje tired. Komt
1: de griepjes er weer aan, ja.
0: Ja. Ik moet nog even één dingetje zeggen over het uitje wat we hadden van vorige week.
1: Was die goed gefruit?
0: Nee, een uitje. Bedrijfsuitje.
1: Oh,
0: ja,
1: okay.
0: Nee, ik snap de verwarring. Ik moet nog even zeggen dat ik de quiz gewonnen had. Of tenminste, we hadden een city hunt. Moest je allerlei opdrachten doen door heel de stad heen.
1: Ja.
0: Vinden mensen natuurlijk even leuk om te horen dat ik met mijn team gewonnen heb.
1: Ja, heel goed. Hey.
0: Eigenlijk, hey, dankjewel. Mijn team en ik natuurlijk. En ik wil in het bijzonder Inge nog even bedanken. Inge zat niet in mijn team, maar toch wil ik haar bedanken. Want het was heel grappig. Op een gegeven moment, ja, we stonden echt al 3 minuten bij een gevel. Want je moest zeg maar, wat staat er op de gevel? Niemand snapte er iets van. Dus het team van Inge dacht op een gegeven moment van, nou, we vullen maar gewoon wat in.
1: Ja.
0: En ik hoor Inge op een gegeven moment heel hard zeggen, oh, dus het was toch B. Dus toen hebben wij snel B ingevuld en dat was goed. Een van de hoofdredenen dat we uiteindelijk gewoon hadden. Ja, dat hebben we aan Inge te danken. Inge bij deze.
1: Vertelde Inge toch wat dingen.
0: Ja, inderdaad. Dankjewel, Inge. Deze is speciaal voor jou. Geen idee waarom, maar goed. Joel Domingos, heel leuk nummer. Misschien ken je hem niet. Stick to your ways.

0: Easy listening op jouw Drechtstad FM met Adele en Send My Love to Your New Lover. Vond ik alweer eens een keer leuk om mee te nemen. Uit 2016 alweer. Freddy, als jij een jaartal zou mogen kiezen, dat je denkt van dat is een leuk jaartal voor de Bendel. Wat zou je dan kiezen?
1: Oeh, ik zou het wel heel leuk vinden als er een keer eentje uit 2011 komt.
0: Oeh!
1: Wanneer we begonnen hier bij de radio.
0: En als je nou nog een ander jaar, wat het liefst één jaar later is dan dat zou mogen
1: dat
0: kiezen.
1: Dat mag ook wel.
0: Welk jaar zou je dan kiezen?
1: 2012.
0: Nou, dat is toevallig, want daar komt de Bendel van vandaag voorbij. Ja. Welk nummer is dit?
1: Oeh, is dat misschien Umbrella? Of is dat Umbrella's denk ik eerder? Hè?
0: Ik hoor wel een E. Ah, daar heb ik wel een ideetje van. Dat heb
1: nog
0: je
1: te vroeg.
0: Oh, er zit wel een prip.
1: Ja,
0: ik vul erin in.
1: Het is een halve rap.
0: Het is een halve rap. Wel trek in.
1: Oh, had jij die in gedachten?
0: Nee.
1: Zo grappig dat ik dacht dat je een beetje was dan.
0: Ik heb hem nog niet.
1: Oh. Ja, ik heb hem wel. Ja, de tijd klopt ook wel een beetje. Nee, 2012. Ja,
0: hij ontbreekt nog bij mij. Misschien dat een gitaartje mij gaat helpen.
1: Ja.
0: Zomaar één nootje en dat is hem gelijk, hè?
1: Ja,

0: eigenlijk ook wel moet toegeven, de artiest weet ik. En ik moet nu denk ik wel even gewoon een minuut in mijn hoofd zeg maar verder gaan zingen. Eer dat ik bij de titel ben. Maar misschien kunnen we gewoon de volgende laag doen.
1: Ik zing al

0: als ik zeg, so I lost my heart and I hope to die, is dat wat daarna komt? So I lost my heart and I hope to die.
1: Zeker, zeker. Het is iets wat erop rijmt.
0: Maar verder dan dat

0: Ja, ik heb hem ondertussen heb ik hem helemaal in het vizier. Maar ik moest wel eventjes verder van so I lost my heart and I hope to die. En toen op een gegeven moment, dan kom je erop uit. Ik weet niet hoe dat werkt.
1: Oh.
0: Maar dat is wel leuk. Het antwoord is Animals.
1: Is het niet One More Night? Is One More Night?
0: Ik heb helemaal...
1: Het is geen Animals.
0: Is het geen Animals?
1: Nee.
0: Echt niet?
1: Ik heb One More Night in mijn hoofd.
0: Het jaartal klopt bij mij ook niet. Paniek, paniek, paniek.
1: Volgens mij is One More Night. Wat een beetje rijmt op die.
0: Normaal start ik hem gewoon altijd in, maar dan ga ik hem toch voor de zekerheid even invullen of Freddy, om te kijken of die goed is. Ja, je hebt gelijk. Ik ben blij dat jij erbij bent, Freddy.
1: Ooh, yeah.
0: Maroon 5 uit 2012 inderdaad. Dat klopt. Het antwoord van de Bendel is One More Night. You and

0: Wat een goede muziek hoor hier allemaal. Maroon 5 en ook Rosé en Bruno Mars. Chef Special staat voor je klaar. Het lokale nieuws komt eraan. Maar eerst heb ik een nummer van minder dan een minuut dat ik graag aan je wil laten horen.
1: Een minuut, dat heb je niet vaker, dat soort nummers.
0: Ja, het is 51 seconden en het maakt ontzettend veel indruk op mij. Het is van het nieuwe album van Vrouwtje, dat is uitgekomen. Mm-hmm. Het album heet Kijk je naar mij. Ontzettend mooi album, echt mooi gemaakt. Mm-hmm. Ze heeft het zelfstandig gemaakt in haar eigen studio. En één nummer, ja, dat is een soort kleinkunst van 51 seconden. Die laat ik graag aan je horen. Hier is Vrouwtje.
2: Wat moet ik in de oorlog? Dat is toch niks voor mij.

0: de Cheffies bij de Deze Stem Show op Drechtstad FM. Met nu 4:30, tijd voor het lokale nieuws en een weerbericht. Drechtstad FM. Ik ben benieuwd, Freddy.
1: Ja, en door de Cheffies, nou, ik heb best wel trek gekregen, moet ik zeggen.
0: Zo, ja, ik heb hier een aantal nieuwsartikelen klaarstaan. Daar krijg ik ook trek van. Is het weer.
1: Ja, vanavond en vannacht vallen enkele buien en klaart het op tussendoor. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden met een naar westwaarts draaiende wind. Morgen ook enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden waarbij de zon schijnt. En met een temperatuur rond de 15 graden is het aan de frisse kant. Dus neem maar een flinke jas mee morgen.
0: Ja.
1: Ja, in het nieuws heb ik het aantal hoogtemeldingen van vrachtwagens bij tunnels in de regio Rijnmond, die blijft toenemen. Vorige maand ging de Drechttunnel 204 keer dicht, blijkt de cijfers van Rijkswaterstaat. Dat is bijna 7 keer per dag en 60% vaker dan september vorig jaar. En heeft ook te maken met de bruggenafsluiting.
0: Ja, ja, nee, er moet een hoop verkeerder zijn inderdaad.
1: Ja. Verder in het nieuws, was het mijn excuus als ik uw naam verkeerd uitspreek.
0: Oh, gaan we een moeilijke naam uitspreken? Otterson
1: Batasum, dat is de nieuwe kinderburgemeester van Dordrecht.
0: Oh, leuk.
1: Hij werd officieel geïnstalleerd afgelopen dinsdag en volgde Isabeth van Heusden op.
0: Dat klinkt wel heel serieus, hè, als iemand wordt geïnstalleerd.
1: Ja. Ja, vroeger deed het alleen met een CD-rommetje, dan ga je iets installeren.
0: Nee, programmetje installeren.
1: En dan doen ze het nog steeds bij de gemeenteraad.
0: Bij de kinderburgemeester, ja. Ja, leuk.
1: Ja, superleuk. Als laatste heb ik in ieder geval een nieuwtje. Alblasserdam heeft er een nieuw café bij. Enig idee wat de naam is in Alblasserdam?
0: In Alblasserdam? Nou ja, ik heb wel een idee wat ze daar gaan verkopen. Of hebben we het over hetzelfde? Zal ik even een fragmentje laten horen? Moet jij even zeggen of dit ook het nieuws was wat jij in gedachten had? Ja, ik had dit nieuws in gedachten.
2: Lauran van 16 opende zijn eigen frietkar.
3: Nee,
0: dat is ook Alblasserdam volgens mij.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh, ga maar door.
0: Ja, nee, jij eerst. Nieuw iets.
1: Nee, Alblasserdam heeft er dus een nieuw café bij. Tante Teut die opende gisteravond om 9:00 haar deuren. En de horecabroers Dennis en Robin Speksnijder die openen de zaak samen met Bjorn Rofmans. En
0: wie kent
1: het
0: niet?
1: Het vestigde zich op een plek waar eerder café Dikke Mik zat.
0: Dikke Mik?
1: Dikke Mik. Okay. Ja.
0: Nou, over fastfood gesproken.
1: Door naar de snacks, ja.
0: Ik zat dus aan deze te denken van TV Dordrecht.
2: Van 16 opende zijn eigen frietkar.
3: Hier komen de klanten binnen. Dus ik heb hier mijn frietsnijder. Dus, hier zet ik een bak onder, dan kan ik aardappels snijden. Dit is uitgeefbakjes. Dus ik heb hier 4 friteuses.
0: Ja, dan komen de aardappelen.
2: Toen hij bij een viswinkel werkte, kwam hij erachter dat werken in de verkoop hem wel lag.
3: Ja, contact met klanten, gewoon een gezellig praatje. Ja, dat vind ik leuk. En sowieso, gewoon als het druk is, gewoon snel werken. Daar hou ik ook van.
0: Ja, het ziet er ook echt heel goed uit. Lauw's Frietboutique heet het. Dus wellicht als je die. Ja, ik krijg er ook trek van. Mocht je met het pontje willen, kijk dan even uit. Want één van de twee pontjes rijdt niet meer. En mocht je weten.
1: Vaart niet meer.
0: Vaart niet meer. Mocht je willen weten welke van de twee, dan moet je even op de website kijken. Of is dat te teaserig?
1: Nee, dat is hem ook toch?
0: Ja, gewoon even op de website kijken als je met het pontje gaat. Want de dienstregeling is enigszins verstoord. Wij gaan vieren dat het weekend wordt.

0: Anouk en Girl bij de Deze Time Show.
1: Is ze binnenkort niet optreden?
0: Weet ik, ja, vast.
2: Ze vertelde over dat het maken van muziek is tegenwoordig best wel... Dat kost best wel veel geld.
0: Ja, dat, ja, dus, ja.
2: Dat was een soort van het idee om een fundraiser te starten voor een nieuwe album van Anouk.
0: Oké. Ja, heftig. En heb je al gedoneerd?
2: Nee, ik heb niet gedoneerd.
0: Dat hoorde hij ook. Scatman John met Scatman's World. Ik kwam er namelijk deze week achter dat hij niet alleen I'm the Scatman heeft. Maar hij heeft echt iets van 6 verschillende nummers. Dat hij Scatman's World en je hebt de Scat Mamba. En je hebt allerlei van dat soort dingen. En daarnaast heeft hij ook nog gewoon 10 hele volle albums uitgebracht. Het is een flinke discografie. En Scatman's World, dacht ik, neem ik een keertje mee.
2: Ja, wat grappig.
0: Ik hou van allerlei soorten muziek. Daarom vind ik het altijd best wel leuk als het Songfestival weer aan de gang is. Want dan heb je gewoon weer heel veel nieuwe soorten pop. Die allemaal voorbij komen. Junior Songfestival heeft af en toe ook leuke liedjes. Maar nu hebben we een hele nieuwe smaak, namelijk Eurovision Asia. Leeft het al een beetje, Freddy?
2: Ik heb een paar filmpjes tegengekomen van nummers.
0: Ja.
2: Maar dacht, ja, dat is niet helemaal voor het westerse oor.
0: Nee, ja, het is heel anders dan wat wij gewend zijn.
2: Het is heel
0: zijn,
2: anders dan wat we gewend zijn, ja.
0: 14 november is het zover. Hè? Dan wordt in Bangkok wordt het gevierd. Ja. Ja, en ik vind het toch wel leuk om af en toe een beetje te luisteren naar wat voor nummers dat zijn. Ja. Want dat is daar waarschijnlijk gewoon popmuziek.
2: Ja, klopt.
0: En ik heb gemerkt in mijn avonturen in Zuid-Korea en Japan, ben ik niet geweest, maar daar luister ik wel naar die muziek. Mm-hmm. Ja, je verstaat er niks van. Maar voor de rest is het ook gewoon hartstikke leuke popmuziek.
2: Ja, iedereen leert van elkaar. Het is ook internationaal. Als je op al van die online streamingdiensten kijkt, dan kijk je ook elkaars muziek een beetje mee.
0: Ja, inderdaad. En nu zijn er natuurlijk ook wel een aantal Aziatische artiesten die het echt goed doen. Vooral K-pop dan. Blackpink en BTS zijn bijvoorbeeld echt groot. Ja. Bijvoorbeeld.
2: En het anthem van Noord-Korea doet het ook goed.
0: Wat?
2: Maar dat vind ik voor mensen dat voor een grap dan delen.
0: Ja. Oh, maar er was ook een filmpje dat het team van Zuid-Korea een voetbalwedstrijd speelde. En dat ze per ongeluk het Noord-Koreaanse volkslied instarten. En niemand wist wat ze moesten doen. Ja, dat is wel een dingetje. Het laatste land wat je bij Zuid-Korea wil draaien is Noord-Korea volgens mij.
2: Ja.
0: Maar
2: even kijken, wat hebben ze ingezonden?
0: Noord-Korea?
2: Heb je dat gewoon überhaupt in Azië? Wat hebben ze daar ingezonden?
0: Wat voor muziek?
2: In de Eurovisie, ja.
0: Ja, nou, ik heb ze hier allemaal voor me, Freddy. Ik zie Bangladesh, Bhutan, Laos, Maleisië, Nepal, Filipijnen, Zuid-Korea, Thailand en Vietnam. Die hebben allemaal al iets ingezonden. Morgen komt Mongolië met een inzending. En volgende week komt ook Cambodja met wat ze gaan sturen.
2: Ik ga Mongolië, dat moet toch een goed nummer zijn?
0: Ja, gaan we volgende week even...
2: Daar heb ik zin in.
0: De artiest is al bekend, dat gaat Beck worden.
2: Beck?
0: Beck, met een E.
2: En zo, guess who's back? Ik ben hier weer.
0: Dat is allemaal leuk. Guess who's back? Daar ben ik. Wat ik voor je heb meegenomen is een stukje van de inzending van Laos. Dat wordt gezongen door Thinla. En haar nummer is gewoon heel de week bij mij op TikTok voorbijgekomen.
2: Okay.
0: Ik weet niet of jij hem ook al hebt gehoord.
2: Nee.
0: Maar een kleine waarschuwing, kleine winstwaarschuwing. Dit zit nog minstens 3 weken in je hoofd.
2: Okay.
0: Het is een enigszins catchy refrein. Dus daarom laat ik je de eerste minuut horen. Even een coupletje en een refreintje. Zodat het ook bij jou een hele week lang in je hoofd gaat zitten. Thinla met B.

0: Clean Bandit samen met Ian Dior, I Love You Too. Higher bij de Daze Time Show op Drechtstad FM. Ja, Freddy en ik, we zijn best wel vrij hier, toch? We kunnen best wel zelf een beetje kiezen wat we willen doen. Ja. Als we een leuk nummer hebben, dan nemen we die mee. Of als we denken van, dit is misschien net wel, net niet. Dan moeten we even kijken. Ja, en ik heb nu zo'n nummer. Ik vind hem heel leuk. Maar hij is wel gewoon heel, heel heftig. Ik heb K-pop meegenomen, ik heb J-pop meegenomen. Maar dit is dan wel weer...
1: Dat komt best wel hard, een beetje harde dance. Maar soms weet je, wat gebeurt hier allemaal?
0: Ja, wat gebeurt hier allemaal?
1: Ja, dan gaat mijn boomer alarm af.
0: Ja, jij hebt een alarm. Dus ik heb buiten de uitzending afgesproken. En ik zeg nu nog een keer, als je zegt van ja, dit is te heftig. Het is vrijdagmiddag, de kinderen luisteren, ik noem maar wat. Of dit is echt voor de misschien wat oudere mensen te heftig. Ja.

0: Ja. Dan moet je maar gewoon inbreken. Dan zeg je ho, stop. En dan heb ik hier reservenummer Sugar. Ook hartstikke leuk. Maar ja, misschien zeg je wel van... Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk.
1: Ja.
0: Dan kunnen we hem gewoon draaien. Dus ik start hem in en aan jou de eer om te zeggen... als je denkt, nee, dit is iets te heftig.
1: Kijk hoe lang ik het volhou.

0: kan toch niet, Mark? Dat kan toch niet?
1: Net heftig?
0: Dat kan toch niet? Of heb je de zomerversie gepakt?
1: Nee, dit is gewoon origineel. Ik denk dat het wel kan, maar als jij zegt...
0: Nee, tot als de kerst zegt. Dan moet hij af. Voor kerst. Ik moet er helemaal bij komen.
1: Ja.
0: Oh, ik ga bedenken wat ik bij de afval Chinees ga halen.
1: Ja, je zit er echt een beetje... Goed, nou, we proberen het over 2 maanden nog een keer. Nu eerst Robin Schulz.

0: Francisco Yates hoorde je op de zang. En Robin Schulz deed de rest.
1: Jawohl.
0: Jawohl. Net binnen, een van de pontjes die doet het weer. Half, misschien net wel, net niet. Dus eigenlijk blijft gewoon het advies. Kijk even goed. Ja, wil je op dit moment ook op het pontje zitten met dit weer?
2: Ja.
1: Ja, dat wordt nog wat. Nou, het is een beetje glibberen, denk ik, op het pontje.
0: Ja. Oh, dat had ik nog helemaal niet verteld. Ik ben met het pontje geweest vorige week.
1: Oh, en hoe was dat?
0: Dat was leuk.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Het voelt als een soort van een uitje als je hier vanaf Papendrecht naar Dordrecht gaat.
0: Dat, ja.
1: Met het pontje.
0: Ik had echt het gevoel dat je even gewoon midden in, I don't know, in Amsterdam of een rivier zit of zo. Ik vond het echt leuk.
1: Heb je ook de brug kunnen bewonderen?
0: Ik heb ook de brug gezien. Dat was een heel stuk uit. Dat was ook wel heel raar.
1: Idee, hè? Dat je weet van normaal rijden elke seconde wel een vrachtwagen of een fiets of een auto overheen. Niks.
0: Dan denk je, dat is maar goed dat ze me hebben afgesloten. Want volgens mij daar rijdt niet prettig als er zo'n heel stuk ontbreekt.
1: Als die waterfietsen hebben, nee.
0: Ga je nog iets doen in het weekend?
1: Nog naar Nijmegen. Dus dat is nog een stukje met het openbaar vervoer.
0: Oh, hoe lang ben je dan onderweg?
1: Nou, wel meer dan 2 uur, 2,5 uur.
0: 2,5 uur.
1: En nog terug ook natuurlijk.
0: Oh, dat is wel handig. Ja, nee. Ik ga waarschijnlijk morgen met een stuk of 200 mensen lekker videospelletjes doen.
1: Oh, met 200 mensen?
0: Ja, gaan we allemaal...
1: Ik denk dat het dan online is, hè?
0: Dan gaan we online doen. Dan gaan we allemaal dingen door elkaar mixen. En dan moet ik de spring vinden voor iemand anders. En dan vindt iemand weer mijn blokken en zo.
1: Oh, maar dat is
0: leuk. Kijk ik heel erg naar uit.
1: Ja.
0: Gewoon lekker rustig, lekker weekend vieren.
1: Ja, zoals het hoort.
0: Zullen we maar dan gewoon aftrappen dat we richting het nieuws gaan?
1: Joejoe!
0: Dan is het 5 uur. Dan kan je lekker afsluiten en van het weekend genieten.
1: Fijn weekend! Hoi!
0: En dan zijn wij de volgende week gewoon weer.
1: Ja, hoi hoi!
0: Lijkt me een goed idee. Prettig weekend!
1: Hoi!

0: 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een politieinval in een transportbedrijf in Maasdijk zijn twee mannen uit Barendrecht en Rotterdam aangehouden. Ze renden weg samen met anderen toen de politie gisteravond aankwam bij het bedrijf van de transportweg. Agenten waren getipt over verdachte activiteiten in een container bij het bedrijf. Een 112-journalist zegt dat de mannen drugs uit het plafond van de container aan het halen waren. Maar de politie kan dat niet bevestigen. Er wordt nog gezocht naar zeker twee verdachten die zijn weggerend. De politie heeft iemand opgepakt voor het misbruiken van een vrouw afgelopen juni in de buurt van het Zuiderpark in Rotterdam. De verdachte is een 51-jarige Rotterdammer. De man kon worden aangehouden dankzij tips die de politie kreeg na het tonen van beelden van de verdachte afgelopen augustus. Op de beelden was te zien dat een man het slachtoffer aanspreekt en drie kwartier met haar meeloopt richting het Zuiderpark. De verdachte is al begin deze maand opgepakt, zo maakte de politie vandaag bekend. De man blijft nog zeker 2 weken achter de tralies. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. De excuses zijn uitgesproken door minister Hermans op een bijeenkomst over Q-koorts in Den Bosch. Patiënten die de infectieziekte hebben opgelopen voelen zich al jaren tekort gedaan door de overheid. In 2007 was er een grote uitbraak van Q-koorts. Dat is een ziekte die van geiten, schapen en koeien kan worden overgedragen op mensen. Vooral mensen die bij geitenstallen stof inademden zijn ziek geworden. Ze kregen last van griepachtige klachten en een kleine groep hield er langdurige vermoeidheid aan over. De overheid wist dat, maar waarschuwde er niet voor. Patiënten hebben al een financiële tegemoetkoming gekregen, maar ze wilden ook excuses. Die kwamen er vandaag. Busbedrijf Transdev, vroeger Connection geheten, kan voortaan elektrische bussen opladen bij collega-OV-bedrijf RET. Het Rotterdamse vervoersbedrijf stelt tijdens daluren capaciteit van het eigen metronetwerk beschikbaar. Transdev kan daardoor elektrische bussen opladen zonder extra belasting van het gewone stroomnet. Bus 104 van Transdev staat opgesteld onder het metroviaduct bij station Spijkenisse Centrum. De stroom om de bussen op te laden wordt getapt uit het metrospoor. Het opladen van een bus duurt 30 tot 60 minuten. Eerder stelde de RET al eigen stroom beschikbaar aan bouwvoertuigen, moet ik zeggen. Die werkten aan een natuurgebied in Hoek van Holland. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen en het is een graad of 18. Vanavond en vannacht vallen er ook nog enkele buien. Het koelt dan af naar een graad of 10. Morgen opnieuw regen, maar wel iets meer ruimte voor de zon in vergelijking met vandaag. Tot morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp. Een kwartier vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Dat komt door wegwerkzaamheden. Vandaar files in de omgeving, zoals op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos een half uur oponthoud. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur vertraging. A27 Gorinchem richting Breda voor Oosterhout 10 minuten. Dat komt door een aanrijding, 1 rijstrook is daar dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Nuland. 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Borren en Echt een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een half uur vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dit weekend dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Het veroorzaakt veel vertraging op de omliggende wegen. Zoals de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos is het oponthoud 20 minuten. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur vertraging. A59 Ten Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Duland 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, één rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stad, jouw radio. Regiostad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scholen in heel Zwijndrecht zijn het toneel van vechtende scholieren. Die gaan met elkaar op de vuist en verspreiden er filmpjes van, zegt burgemeester Leon Anink. Volgens hem is de gemeente in gesprek over het geweld met alle scholen en met buurgemeente Hendrik Ido Ambacht, omdat er ook leerlingen uit die plaats bij betrokken zijn. Anink erkent dat hij weinig kan doen, omdat er na een vechtpartij vaak geen aangifte volgt, zo schrijft RTV Dordrecht. De gemeente Zwijndrecht probeert door te praten met slachtoffers het aantal aangiften omhoog te krijgen. Scholen kwamen deze week ook met een verklaring. Zij zeggen met extra lessen te komen over respectvolle omgang met elkaar, groepsdruk en sociale media. Bij een politieinval in een transportbedrijf in Maasdijk zijn twee mannen uit Barendrecht en Rotterdam aangehouden. Ze renden weg samen met anderen toen de politie gisteravond aankwam bij het bedrijf van de transportweg. Agenten waren getipt over verdachte activiteit in een container bij het bedrijf. Een 112-journalist zegt dat de mannen drugs uit het plafond van de container aan het halen waren. De politie kan dat niet bevestigen. Er wordt nog gezocht naar zeker twee verdachten die ook zijn weggerend. Tijdens de landelijke inleveractie vorige maand is in totaal 7500 kilo vuurwerk ingeleverd. Steeds was er één gemeente waar mensen hun vuurwerk veilig en zonder straf konden inleveren. Dat allemaal met het oog op het landelijke vuurwerkverbod dat dit jaar voor het eerst van kracht is. Op 12 september konden mensen in Dordrecht terecht bij FC Dordrecht. En 19 september was er een inleverpunt in Rotterdam bij de Kuip. Uit cijfers van het ministerie blijkt dat in Enschede het meest is ingeleverd, zo'n 690 kilo, en in Terneuzen nog geen 11 kilo. In de totale opbrengst valt in het niet bij wat politie en douane elk jaar in beslag nemen. De Verenigde Staten hebben sancties aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Welke maatregelen minister Rubio precies neemt is nog niet bekendgemaakt, maar wel is als doel genoemd dat de VS het functioneren van het strafhof onmogelijk wil maken. Eerder legde de Amerikaanse regering al sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Het internationaal strafhof werd in 2002 opgericht en kan mensen vervolgen voor genocide en oorlogsmisdrijven. De Verenigde Staten zeggen te willen voorkomen dat er ooit Amerikanen door het strafhof gaan worden vervolgd. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen, 18 graden nu nog. Vanavond en vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 10. We houden kans op een enkele bui. Morgen ook regen, maar wel iets meer ruimte voor de zon in vergelijking met vandaag. Morgen wordt het niet warmer dan 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 90 kilometer file. De files worden langzaam wat korter. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Borren en Echt een half uur vertraging door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een half uur. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. A59 Den Bosch richting Oss tussen knooppunt Hintham en Nuland 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Kuik 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ABB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Lady Gaga, Born This Way, hoor je hier op de Rechtstad FM. Een hele goedenavond. Fijn dat je er bent. Wel, van harte welkom bij weer een nieuwe grote vrijdagavondshow. Ja, grote vrijdagavondshow staat dus op het punt om weer lekker van start te gaan. Van harte welkom, fijn dat je erbij bent. Kruip lekker dicht tegen de radio aan, want ik vind het koud buiten. Ik liep gewoon een klein stukje van mijn auto de school in vandaag naar mijn werk. En dat ik dacht, ik vind het echt gewoon fris. Ook in het gebouw was het een beetje koud. Nou zitten we wel in een heel oud gebouw en mogen in de kerstvakantie verhuizen naar een fonkelnieuw gebouw. Maar het was inderdaad in het gebouw ook gewoon een beetje kil. Kil was het. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje het goede woord ervoor. Nou, ja, en toen kwam ook nog lekker de regen naar beneden. Ja, nou, daar heb ik natuurlijk wat over in het 1-2'tje zometeen. Maar ja, je kunt deze uitzending natuurlijk ook gewoon nog lekker blijven luisteren voor allemaal hele fijne plaatjes. Ik heb Sophie Alice Baxter, die komt zometeen dit uur nog voorbij. Stromae heb ik klaarstaan. En wat heb ik dan nog meer? Michael Jackson, ja, die hoor je ook in dit uur. Natuurlijk heb ik gedurende de uitzending wist je dat, het bioscoopnieuws en een stoffe plaat. Ja, die gaan we uiteraard daar ook weer eens even lekker het stof van afblazen. Eens even kijken of we een leuk plaatje weer opnieuw lekker op de radio kunnen brengen. Dus dat allemaal deze uitzending. Hij zit bomvol hele fijne muziek. En ik ga beginnen met het 1-2'tje zoals elke week. Ja, en ik kon natuurlijk niet anders met de regen van vandaag. Of in ieder geval eigenlijk toen ik hier naar de studio reed. Dat ik dacht, ja, het is wel een beetje vervelend weer. Beetje stom. Ik moet gewoon even twee plaatjes over regen moet ik draaien. Dus ik heb hier Kane. Dit is Rain Down On Me. Die hoor je zometeen. Of dat hoor je nu. En zometeen heb ik ook nog Summer Rain van Friday. Het zijn wel plaatjes over regen die een beetje vrolijk zijn. Dus er mag gedanst worden. Geen probleem.

Friday met Summer Rain, wanneer op Dresdel FM. Een hele goede middag. Ja, je luistert dus naar de grote vrijdagavondshow hier op Dresdel FM. En ik voelde me vandaag toch een beetje een superster. Ja, deze uitzending is Nanda er niet bij. Zij is een weekend zwemmen in Luxemburg, waar ze ons volgende week in ieder geval even over gaat bijpraten. Ze mag alvast even uitproberen hoe Luxemburg is, want ik ga daar in de herfstvakantie ga ik daar naartoe. Maar ja, het moet dus even zonder. Maar ik voelde me vandaag toch wel een beetje een superster. Want ik mocht naar de schoolfotograaf. Want die is meestal aan het begin van het jaar. Bij ons is die was die wat later. Want ja, hè, zo'n schoolfotograaf, die moet toch heel veel scholen langs. En soms ben je gewoon net een beetje pineut dat je niet in de eerste of in de tweede week kan. Maar dat je gewoon eventjes moet wachten tot 9 oktober. Maar ja, goed, vandaag de schoolfotograaf. Dus dat was in het studiecentrum was dat helemaal opgezet. Zaten twee fotografen naast elkaar. Nou ja, en ik ben uiteraard heel professioneel op de foto gezet. Maar ik vond dat wel weer leuk om te doen. Ik mocht met mijn mentorklas mocht ik er ook mee. En van tevoren moesten er toch even alle haartjes nog even goed gedaan worden. Ik had ook een andere klas die ik mocht begeleiden naar de schoolfotograaf toe. En ja, er moet toch nog eventjes een moes in het haar. Weet je, en kinderen die normaal gesproken niet zo heel veel... Die niet zo moeilijk zijn, zeg maar. Die geen gel in hun haar doen of zoiets. Die kwamen vandaag toch ineens met netjes gekamde haartjes en zo naar school. Dus dat is eigenlijk toch wel weer heel lief. Om dat zo te zien. Nou was dit in dit geval een onderbouwklas. Maar in mijn gemengde ISK-klas. En de klas met nieuwkomers die binnenkort naar het regulier onderwijs gaan. Ja, dat zitten kinderen tussen de 12 en de 17 zitten daarin, in één klas. En dat merkte je ook wel. De mate van professionaliteit van haar doen en dat soort dingen. Er was iemand die had zelfs zo'n roller bij om je haar nog even netjes in de krul te zetten. Vond ik erg leuk. Hartstikke leuk was dat. Dus dat was een beetje mijn dag vandaag. Schoolfotograaf, en tussendoor ook gewoon nog lesgeven. Er moet natuurlijk ook gewoon nog uitgelegd worden hoe je een cirkeldiagram bijvoorbeeld moet tekenen bij wiskunde. Hoe je de formule van een sinusoïde moet opstellen. En als je denkt, wat is dat? Ja, dat is heel leuk. Dat vind ik dan tenminste als wiskundedocent. En de leerlingen die bij mij in 5 HAVO zitten en wiskunde B hebben gekozen, vinden dat hopelijk ook leuk. Ja, volgens mij wel. Volgens mij moet dat wel lukken. Ik heb hele fijne muziek. Ik heb zometeen... Ik was ook een beetje in de voorbereiding een beetje in Italiaanse sferen. Dus ik heb 2 Italiaanse liedjes meegenomen. Ik ga nu verdraaien Marcone met Walking in Memphis. Ik heb Sigala met Easy Love. En zometeen Levante en Max Gazzè met Pezzo di Me. Dat betekent stukje van mij in het Nederlands. En ik ga het

Jansen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een half uur op onthoud. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Max Gazze en Levante met Pezzo di me. En dat is Italiaans voor stukje van mij. Ja, met dit weer... is het wel een lekker goed toeven in de bioscoop. Want daar is het tenminste droog. En misschien ook wel een beetje warm. Dat zou fijn zijn. Ik vond het echt koud buiten vandaag. Afgelopen weekend ben ik naar Digger geweest. En dat is... ja, best wel een bijzondere film. Ik vond hem zelf heel erg leuk. Echt een hele goede film. Maar er zijn mensen uit de bioscoop weggelopen. Ik zeker niet. Ik vond dit echt een hele leuke film. Ja, het is namelijk een film. Hij is gemaakt door de regisseur Iñárritu. En dat is degene die ook Birdman heeft gedaan. Dat was ook zo'n hele gekkige film. Met... hoe heet die man ook alweer in de hoofdrol? Met Michael Keaton in de hoofdrol, inderdaad. Dat was ook zo'n gekkige film was dat. En hij heeft dus nu Tom Cruise gestrikt om in deze film te spelen. En ja, het is Tom Cruise, maar niet de actieheld Tom Cruise. Hij speelt namelijk een oliemagnaat, zo zou je het wel kunnen zien. Digger Rockwell, zo heet hij. En daar doet iets in Groenland dat veroorzaakt een tsunami... waardoor Europa bedreigd wordt. Er zit een heel goed stukje in trouwens van dat moment. Dat moment is wel echt heel tof. Dat is wel heel goed gedaan, zit heel goed in elkaar. Maar ja, er is meer aan de hand, zeg maar, in deze film. En daar moet je gewoon even zelf achterkomen... wat er dan precies verder nog aan de hand is in deze film. Want het is niet allemaal wat je denkt dat het is. En ik wil daar niet al te veel over zeggen... want ik vind dat ik dan heel makkelijk een spoiler weggeef. En dat wil ik niet, want het is juist leuk... om er zelf achter te komen in deze film... Maar ja, het is een rare film. Het is een zwartgallige comedy. En het is raar. Het is vreemd. Het is Tom Cruise in een niet-actierol. Met, make-up op om hem 2 jaar ouder te laten lijken. Dat is een beetje de bedoeling. Ja, Digger die probeert eigenlijk een beetje weg te moffelen... wat hij nou precies heeft gedaan in Groenland. Dat is een beetje waar de film over gaat. Een beetje is dat waar de film over gaat. Voor de rest moet je hem gewoon zelf gaan zien. Want het is echt... ik vind het een hele leuke film. Ik vond hem heel grappig. Ik vond het ook steengoed geacteerd. Maar je moet hier wel van houden. Het is wel raar. Het is ook een beetje vreemd gefilmd. Iñárritu maakt best wel veel gebruik van close-ups. En dan ook een beetje van onderaf gefilmd. Dus dat je een beetje iemands neusharen een beetje kan zien. Zeg maar, zo op die manier. Ja, het is een beetje een rare film. Maar ik zou zeggen, ga hem vooral kijken. Want Digger is niet zo slecht als dat in de media verteld wordt. Ik vond hem echt fantastisch. Uit 2014, Ariana Grande en

0: Beat It van Michael Jackson op de Rechtsstad FM. Ik gaf vandaag les aan mijn mentorklas. En toen kwam een leerling van 12 jaar oud met een 12 jaar oud liedje. Wat hij ging zingen in mijn les. Vond ik op zich niet zo heel erg hoor, want dat was in een rustig moment, zeg maar. Of althans, dat was in een moment waarin er niet per se heel hard gewerkt hoefde te worden. Eigenlijk tegen het einde van de les aan. Toen ik dacht, nou ja, oké, is goed, kan wel een keertje. Maar ik vond het wel een beetje een bijzondere keuze eigenlijk van het liedje waar hij voor had gekozen om dat even te zingen. Want dat was namelijk Jason Derulo en Snoop Dogg met Wiggle. Ja, uit 2014 dus. En deze leerling is ook geboren in 2014. Dus die heeft het in zijn jeugd of zo niet per se meegemaakt. Dus ik vraag me eigenlijk af waar die het nou precies vandaan heeft. Daar ben ik nog niet achter. Dus dat moet ik maandag nog even een keertje aan hem vragen. Waar heeft hij dit liedje nou gehoord? Nou, mijn eerste ingeving is TikTok. Maar ik weet het niet per se. Ik weet het niet zeker. Maar ik dacht, ik vind het wel leuk om op de radio te draaien. Dus bij deze speciaal voor jullie, namens mijn mentorleerling Jason Derulo en Snoop Dogg, dit is Wiggle.
1: Hey yo, Jace.
2: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
1: Wiggle, wiggle, wiggle.

Stromae met L'Enfer op de Rechtsstad FM. En L'Enfer, dat staat dan weer voor de hel. Dus Frans in dit geval. Ja, uur nummer 1 zit er alweer op. Op naar uur nummer 2, zou ik zeggen. Ja, en dat staat alweer te hopen om te beginnen. Staat echt voor de deur te trappelen, uur nummer 2. Dus blijf vooral lekker luisteren, want dan heb ik nog een stoffen plaat voor je. Ik heb nog een wistje dat voor je. En gewoon heel veel fijne muziek. Ik denk bijvoorbeeld aan Van Velzen zometeen na het nieuws. Miss Montreal komt er aan. Martin Garrix en U2. En ik had nog een Italiaans plaatje beloofd. En dat komt van Jovanotti. Nou, dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Laten we nog Carol Emerald doen als laatste.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scholen in heel Zwijndrecht zijn het toneel van vechtende scholieren. Ze gaan met elkaar op de vuist en verspreiden er filmpjes van, zegt burgemeester Leon Anink. Het probleem doet zich niet voor op maar enkele scholen, maar bij allemaal. Volgens hem is de gemeente in gesprek over het geweld met scholen en met buurgemeente Hendrik Ido Ambacht, omdat er ook leerlingen uit die plaats bij betrokken zijn. Anink erkent dat hij weinig kan doen, omdat een vechtpartij vaak niet leidt tot een aangifte, zo schrijft RTV Dordrecht. De gemeente Zwijndrecht probeert door te praten met slachtoffers het aantal aangifte omhoog te krijgen. Tijdens de landelijke inleveractie vorige maand is in heel Nederland in totaal 7500 kilo vuurwerk ingeleverd. Steeds was er één gemeente waar mensen hun vuurwerk veilig en zonder straf konden inleveren. Dat allemaal met het oog op het landelijke vuurwerkverbod dat dit jaar voor het eerst van kracht is. Om 12 september konden mensen in Dordrecht terecht bij FC Dordrecht. En op 19 september was er een inleverpunt in Rotterdam open bij de Kuip. Uit cijfers van het ministerie van Justitie blijkt dat in Enschede het meest is ingeleverd, 690 kilo, en in Terneuzen nog geen 11 kilo. De totale opbrengst valt overigens in het niet bij wat politie en douane elk jaar in beslag nemen. Rijkswaterstaat denkt dat het eenrichtingsverkeer op de Boven-IJssel maandag kan vervallen. De waterstand komt dan weer uit op 1,45 meter, zo is de verwachting. Bij die stand kan ook sluis Eefde weer volledig functioneren. Sinds 2 weken geldt op de Boven-IJssel eenrichtingsverkeer vanwege de aanhoudend lage waterstanden. Er kan bij Arnhem niet richting het Twentekanaal worden gevaren. De komende dagen regent het vaker en stijgt het waterpeil. Maar de droogte is nog niet voorbij, zegt Rijkswaterstaat. Het peil kan opnieuw dalen. Feyenoord heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met een nettoverlies. Meer dan 12 miljoen euro is dat verlies. En de omzet daalde tot 115 miljoen. Dat is ruim 50 miljoen minder dan het jaar ervoor. Oorzaak: lagere inkomsten uit Europees voetbal. Want een seizoen eerder haalde Feyenoord nog de 8e finales van de lucratieve Champions League. Maar afgelopen seizoen strandden de Rotterdammers al in de league-fase van de Europa League. De kosten bleven wel gelijk, waardoor Feyenoord verlies leed. Er waren wel inkomsten uit transfers van onder andere David Hansko, Igor Pachau, Quilinci Hartman, Anthony Milambo en Quinten Timber. Het weer, het is bewolkt. Van tijd tot tijd regent het. Nu nog 18 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 graden. En ook morgen hebben we regen, maar er is dan wel iets meer ruimte voor de zon in vergelijking met vandaag. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Ja, die zomer die is inmiddels wel voorbij, hè? Oh, dat is jammer. Ik doe gewoon gitaarmuziek op de achtergrond, want dan lijkt het tenminste nog wat. Ja, Van Velzen, When Summer Ends, sorry, hier op Drechtstad FM. Welkom bij uur nummer 2 van de Grote Vrijdagavondshow. En in uur nummer 2 heb ik nieuwe muziek voor je. Want ik dacht, ik wil gelijk even van de gelegenheid gebruik maken om dit plaatje voor je te draaien. Gisteren kwam het nieuwe album van Direct uit. En dat is een mooi album geworden. Het is wat Marcel Veenendaal heeft geschreven. Eigenlijk voor zijn overleden broer. En dat hoor je in de liedjes, hoor je dat ook wel terug. Het is wat... misschien wat somberder dan je gewend bent van Direct. Dus natuurlijk zitten er gewoon nog steeds hele, hele toffe liedjes bij. En ik vind deze bijvoorbeeld ook gewoon heel erg goed. Back to the Beginning is dit van Direct. Hageltje nieuw. Gisteren uitgekomen van het nieuwe album 1. Keep the Fire On.

Martin Garrix en U2 vooral, want die hoorde je met name. Fireflies hoorde je op de Rechtsstad FM. En daarvoor hoorde je nog Coldplay met Clocks. Ik heb een wisje dat voor je. En die gaat vandaag over valse vrienden. En nee, dat zijn geen zogenaamde vrienden die jou pesten. Nee, dat heeft te maken met taal. En dat taal vind ik zelf ook wel erg leuk om... daar wat mee te doen. Daarom ben ik ook wiskunde gaan geven aan nieuwkomers... om mijn vak wiskunde echt eens op een hele andere manier te bekijken. En daar zitten inderdaad wel eens dingen in... die mensen uit het buitenland niet helemaal snappen. Met bijvoorbeeld onze woordvolgorde. Die is natuurlijk best wel een beetje anders. En er zijn heel veel talen die alle werkwoorden bij elkaar zitten. Wij doen er eentje aan het begin van de zin en de rest aan het eind. Net als het Duits bijvoorbeeld. Maar goed, valse vrienden dus. Ik moet natuurlijk dan gelijk aan het Duits-Nederlandse verschil tussen zee en meer denken. Want in de Duitse zee is een Nederlandse meer. En dat is het IJsselmeer bijvoorbeeld. En in het Duitse meer is in het Nederlands een zee. Dat is de Noordzee. Ja, dat dus. Dus dat is een beetje onhandig soms. Als je die dingen door elkaar haalt. Tabé is in het Nederlands een afscheid natuurlijk. Hè. Als je weggaat kan je zeggen tabé. Terwijl in het Maleis is het een begroeting. Is het een soort van hallo. Dat is dan wel ook weer heel erg leuk. Dan hebben we nog... In de vakantie ben ik naar Noorwegen geweest. Daar is het woord jij... zo spreek je dat ook uit. Je spelt het J-E-G. Dat lijkt op het Nederlandse jij, maar het betekent ik. En dan heb je in het Noors ook nog het woord ikke. Maar dat betekent niet. Ja, onhandig. En om een beetje in Scandinavië te blijven. Tak in het Deens, maar ook in het Noors en in het Zweeds. Betekent bedankt. En in Polen betekent tak ja. Dus als je in Denemarken zegt nai tak... Dat betekent dat nee bedankt. Dan is dat erg verwarrend voor iemand uit Polen. Want die denkt, nee ja? Huh? Hoezo? Wat dan? En eentje die ik zelf altijd verkeerd doe. Ik vind hem op de een of andere manier vind ik hem lastig. Het Italiaanse woord voor warm is namelijk caldo. En ik verwar dat altijd met koud. Maak ik daar koud van. Terwijl ik weet dat het in het Frans chaud en in het Spaans caliente is. En daar doe ik het niet fout. Maar ik doe het dus wel fout in het Italiaans. Caldo maak ik altijd koud van. Terwijl het toch echt warm is. Want wat is koud in het Italiaans? Dat is freddo. Ja, dan moet ik dan altijd een beetje... Het ezelbruggetje voor mij is dan vriezen. Dat is een beetje het ezelbruggetje voor mij, wat ik daarbij moet onthouden. Dit is Miss Montreal, Say Heaven, Say Hell.

Jovanotti die maakt wel vaker van dit soort lekkere muziek. En dit was L'estate addosso. Even kijken hoor, sorry. Van zijn album Lorenzo 2015. Dat is ook L'estate addosso. Ik was alleen nog even aan het opzoeken wat dat eigenlijk betekent in het Nederlands. Want ik ben wel een beetje Italiaans aan het leren. Maar ik weet even niet wat het betekent ook alweer. Even kijken. Summer on me zou het moeten betekenen. De zomer op ons. Wat zou moeten betekenen van dit was de zomer die van ons was. Ah ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie. Ook zo mooi is de stoffen plaat van vandaag. En het is een Nederlandse dit keer. Ik was hier niet per se heel fan van toen ik jong was. Ik heb deze zanger gezien in De Doelen in Rotterdam tijdens de Dag van de Literatuur. En dat was in 2005. En toen kon ik zijn muziek niet waarderen. Vond dat als puber, vond ik dat maar gewoon een beetje stom. Ja, daar kwam het eigenlijk wel een beetje op neer. Maar als je dan een beetje ouder wordt en je krijgt wat meer levenservaring, ik denk dat dat wel een goed begrip hiervoor is, dan ga je de liedjes van Spinvis toch wel waarderen. Dan worden ze erg leuk. Bagagedrager is volgens mij ook van hem, hè. En die vind ik erg leuk. Althans, die vind ik nu erg leuk. Toen vond ik hem eigenlijk een beetje raar. Hij stond op te treden in De Doelen in 2005. Ik was toen 15, ik zat in HAVO 4. En ik dacht, wat ben je allemaal aan het doen, jonge gast? Wat is dit nou weer? Een rare muziek. Maar ik vind Alleen maar zwemmen bijvoorbeeld ook heel erg leuk. Deze vind ik dan weer wat mooier. Ik wil alleen maar zwemmen, vind ik vooral heel erg leuk. Deze vind ik vooral erg mooi. En hij heeft dit eigenlijk een soort van geschreven als sms'je. Want toen kon dat nog. In 2011, toen dit nummer uitkwam. Toen sms'de je nog mensen. En toen heeft hij eigenlijk de tekst uit het refrein, heeft hij zeg maar ge-sms'd naar iemand anders. En dat is: reis ver, drink wijn, kom terug. Niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde. Maar ik vond, dit is een mooie tekst. En ik weet, in de vorige studio van de Rechtsstaat FM stond dat ook op de muur geschreven. Mochten gasten op de muur komen schrijven. Daar stond deze tekst onder andere ook. En ik vind dit gewoon echt een hele mooie tekst en een heel mooi liedje. Uit 2011 van het album Tot ziens, Justine Keller, is dit Spinvis met Kom terug.

Olivia Dean met Baby Steps op de Rechtsstad FM. Het is nog 11 minuutjes dat deze grote vrijdagavondshow duurt. En ik wilde je toch nog even dit even meegeven, zo op de valreep. Er staat op rtvdordrecht.nl, daar staat een heel goed artikel over dat in Hendrik de Ambacht de winkels op zondag opengaan. Dat artikel had ik gelezen. En toen kwam ik op Rijnmond.nl kwam ik een beetje in hetzelfde artikel tegen, maar dan met een hele andere titel. En ik vond hem eigenlijk wel leuk, dus ik wil hem toch even graag met je delen. Want volgens mij had de redacteur van dienst toch een beetje lol bij het maken van deze titel. Kogel is door de kerk, zondag rust, niet langer heilig, dus winkels gaan open. Ik vond hem wel grappig. Ik heb Shawn Mendes, Camila Cabello, Shepherd en Dua Lipa voor je klaarstaan. Kortom, lekker blokje met heerlijke muziek.

Shepherd komt oorspronkelijk uit Australië, woont nu in Nashville, geloof ik. En een heerlijk liedje is dat. Ja, Coming Home heette het inderdaad. We gaan afsluiten, want het is tijd om dag te zeggen. De uitzending zit er alweer op, maar niet getreurd. Volgende week dan ben ik er ook gewoon weer. Dan sluit Nanda ook weer aan mijn rechterzijde. En dan gaan we er weer een fantastische show van maken wat mij betreft. Ik wens je een heel fijn weekend. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. En tot volgende week. Ik ga afsluiten met een plaatje die ik al had beloofd. Dit is Dua Lipa, Dance the Night. Ik zou zeggen, tafels en stoelen aan de kant. Doe een dansje mee. Doei doei!

0: van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een houten chalet op een vakantiepark in Hellevoetsluis staat in lichte laaien. De brandweer probeert te voorkomen dat de vlammen overslaan naar naastgelegen vakantiehuisjes op het terrein van Poort van Zeeland aan de Duinweg. Bij de brand komt veel rook vrij. Het bestrijden van de brand is lastig omdat er in de omgeving weinig water is. Minister Berendsen betreurt de aankondiging van nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Berendsen zegt dat het kabinet pal staat voor het hof. De Amerikaanse regering zegt het strafhof te willen verlammen. Eerder legde president Trump al sancties op aan individuele aanklagers en rechters, en nu dreigt het hele hof te worden afgesneden van Amerikaanse internetbedrijven en internationale banken. Minister Berendsen wijst erop dat de sancties in april ingaan en dat het dus nog een half jaar is om te praten met de Amerikaanse regering. En hij wil daarbij samen optrekken met de 102 andere landen die zijn aangesloten bij het internationaal strafhof. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. Feyenoord heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met een nettoverlies van meer dan 12 miljoen euro. En de omzet daalde tot 115 miljoen, ruim 50 miljoen minder dan het jaar ervoor. Oorzaak: lagere inkomsten uit Europees voetbal. Een seizoen eerder haalde Feyenoord nog de 8e finales van de lucratieve Champions League, maar afgelopen seizoen stranden de Rotterdammers al in de leaguefase van de Europa League. De kosten bleven wel gelijk, waardoor Feyenoord verlies leed. Het weer vanavond en vannacht een enkele bui. Temperatuur 10 graden. Morgen, net als vandaag, regen, maar er is wel meer ruimte voor de zon. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de A2 Eindhoven richting Maastricht dicht tussen Sint-Joost en Roosteren door werkzaamheden. Vandaar door files op onder meer de N276 Maasbracht richting Brunssum. Tussen Maasbracht en Koningsbos is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn 4 mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er worden komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren 2 rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Ik ben Stijn Baarmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden onder andere files gemeld door de boerenprotesten. En dat zien we op de N279 Roermond richting Den Bosch. Vanaf Boerdong sta je 20 minuten in de file. De A59 dan, Os richting Den Bosch, tussen Os-Oost en Nuland, 15 minuten vertraging. En dan nog de A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar...
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
1: Drechtstad FM.
0: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je kijkt, want we hebben weer een mooie tv-uitzending deze week. En de visuals worden weer gedaan door een zeer gewaardeerde collega en vriend van de show, Jan van Efferen. Die gaat dus, zoals hier, hier eigenlijk op de grond al zie je het logo, zeg maar. Ook hebben we deze week weer een bak vol nieuwe muziek uitgezocht. De meeste is niet ouder dan een dag. Dus ja, altijd heel leuk natuurlijk om te weten. We beginnen gelijk al goed met de D-Unity. Die heeft een nieuwe EP uitgebracht. En daar draaien we dan de drum motion van. Ik moest even spieken. Ik zeg, genoeg reden om te blijven kijken of luisteren. Want de radio doet ook mee natuurlijk. Want, en je kan nog eens een keer kijken via TikTok.
3: They say music, right? Bring us all together.

En dan zit het einde van deel 1 er alweer op voor Basic Beats. De tijd vliegt en we nemen afscheid met een nummer. Ik ga er nog eentje achteraan doen. Van AV. En ja, dat is dan de laatste track. Even kijken hoor, kan ik ook nog noemen. Oh ja, Guardiol, dat is de titel van de plaat. En daarmee sluiten we dan dit uur af. En zometeen dus voor de radio na het nieuws zijn we weer terug. Voor TikTok zijn we ook dadelijk weer terug. En voor tv de volgende aflevering.

0: Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Ik ben Stijn Baarmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden onder andere files gemeld door de boerenprotesten. En dat zien we op de N279 Roermond richting Den Bosch. Vanaf Boerdong sta je 20 minuten in de file. De A59 dan, Os richting Den Bosch, tussen Os-Oost en Nuland, 15 minuten vertraging. En dan nog de A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar...
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Jouw stad, jouw radio.
6: Basic Beats.
7: Drechtstad FM.
8: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
9: Welkom terug bij Basic Beats. Leuk dat je kijkt en luistert eventueel. Kan allemaal bij Basic Beats, want het wordt live uitgezonden. Dus op de radio en wordt ook uitgezonden bij TV Papendrecht. Dat is meestal op donderdagavond natuurlijk, of zaterdagavond. Ook via de YouTube-kanalen kan je dat ook nog terugkijken. En vergeet dan niet te subscriben natuurlijk. We gaan weer vrolijk verder met de nieuwe techno die ik geselecteerd heb voor deze show. En ja, dat gaat dus nog. Komt behoorlijk wat leuke namen voorbij. Even kijken hoor. A-Paul, nou ja, D-Unity hadden we net al eigenlijk. Ik denk niet of die erbij komt, maar goed, maakt niet uit. Heel veel goede techno, dus lekker blijven kijken.

Dan zitten we er alweer bijna op. Maar wees niet getreurd. Het is het einde van dit gedeelte dan natuurlijk. Dus je kan altijd nog dingen terugluisteren op SoundCloud. En kijken op TV Papendrecht. Het kanaal van TV Papendrecht. Daar kan je ook nog eens een keer op YouTube kijken. Naar de verschillende afleveringen van Basic Beats. Kan je ook nog allemaal terugkijken. Ook deze aflevering ook weer. En ja, nog veel meer natuurlijk bij TV Papendrecht. Dus zeker kijken waard. En als je dan toch daar bent, subscribe voor... Ja, om alles te volgen natuurlijk, dan krijg je gewoon informatie wanneer we er weer zijn. Wil je me up-to-date houden? Voor meer informatie kan je ook kijken op www.basicbeats.nl. Daar staat elke mogelijkheid van terugkijken, luisteren en wat je maar wilt. In ieder geval, volgende keer zijn we er gewoon weer. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.

0: 9 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn 4 mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren 2 rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De ANWB. In het zuiden van het land worden onder andere files gemeld door de boerenprotesten. En dat zien we op de N279 Roermond richting Den Bosch. Vanaf Boerdong sta je 20 minuten in de file. De A59 dan, Os richting Den Bosch. Tussen Os Oost en Nuland 15 minuten vertraging. En dan nog de A76 richting Duitsland. Want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar...
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: Energy of Trance.
7: Drechtstad FM.
8: Welcome. In the next hour, you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.
9: Welcome to episode 422. I am Bastique. Thank you for tuning in. In the next hour, we bring the energy of trance music for your energy boost. This week, a great start with the extended mix of Synergy by Big Topo and Levitate. Next, Inner Sense with the extended mix of All I Need Is You. God be against all odds. The extended mix of Save Me. And of course, I have best track of the week and a lot more great tracks select for you. Hope you enjoy and stay tuned.

zit op Freak bij Nick Romero. Gevolgd door de Adam Beyer en remix of Week on One bij Phelous. En Marcus Schulz, de Extance mix of Second Tomorrow. Gevolgd bij Wild Crow en Eminent Certain. Stay tuned for more energy.

0: Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mijn naam is Stijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden onder andere files gemeld door de boerenprotesten. En dat zien we op de N279 Roermond richting Den Bosch. Vanaf Boerdong sta je 20 minuten in de file. De A59 dan, Os richting Den Bosch, tussen Os-Oost en Nuland, 15 minuten vertraging. En dan nog de A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM, één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Jouw stad, jouw radio.
2: TNT.

Een hele goede avond, TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Jacques die had het natuurlijk al verteld. Het is studio time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor mijn eigen ontiegelijk hard.
1: Ja, zo ben ik.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goede avond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... Zo, ik kom inderdaad ook wel aan de pinnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release...
2: Van Bogoria toen, ja. Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan het andere niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
1: Ja, ja. Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
1: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het. En het betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Mm-hmm.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek die ik, waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben, ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins en ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment de tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je, waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Okay. Ben je ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
2: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die schrijft, arrangeert dat heet orkest nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. En dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik in Night Area gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Night Area carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Uh-huh. Oké, okay, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
2: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, okay, kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien ervan, hè?
2: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album. Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja, ja, die klinkt beter.
0: Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, ja zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde. Waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Mm-hmm. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In Gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards.
0: Ja.
1: Paul Gilbert heb ik een aantal keer ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen met wie ik nog zou willen ontmoeten en zou willen spelen. Maar ja, dat blijft altijd denk ik wel stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dat op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnen komt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je ze helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet over technische gebieden? Of gaat het dan gewoon om een algemeen praatje of zo?
1: Ja, je gaat niet direct iets. Ja, je hebt het, dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat er grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je een praatje hebt, ja, dan gaat het meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten.
0: Ja. Ja. En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien vraag ik hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Nou, dat is bij dit album dus gebeurd, bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, dat waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet of je die... zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die hij gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band... jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar baste Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, ja, je komt elkaar tegen, want je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Weet je? Toen ik als puber daarnaar luister. Dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoenen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil. Dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow. Dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriani, zo met die wah heel de tijd. Ik denk, ja, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1-1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat. En ja, dat zijn wel kleine dromen kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
0: Dat is echt wel kikken, ja. Dat is gewoon geen kleine droom. Dat is,
1: ja, dat is te gek. Uh-huh. Dat is super natuurlijk. Ja. Ja.
0: Uh-huh. Gaan we naar luisteren, maar denk ik dan.
1: Ja, leuk.
0: Heb je hem klaar staan?
2: Ja.
0: Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel wat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik weet niet of je die een vrouwelijke gitarist, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, want dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Nightary, die drumt ook in de liveband van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebben. Je zit natuurlijk allemaal met zo'n hals en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen en later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijdiging. Dat heeft ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band, die toen ook van het televisieprogramma was. Zit nu weer in een ander televisieprogramma, ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband. Maar die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij de drie gasten zo, dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie ons eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën. Met de band erbij. Dus en dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om onze alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. Okay. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. Dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari, februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja.
1: Uh-huh. Dus dat zal komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Uh-huh. Oké. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Planet Record in Eindhoven in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met een team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al.
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: trum, hè? Ja.
1: Lekker afsluiten.
0: Precies, is weer wat anders als gitaar.
1: Ja.
0: Okay.
1: Knik eens over het pomps.
0: Ja. Ja. Oké, okay. Nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Want, nou ja, goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt. Edward Rekers. Natuurlijk heel bekend van Kajak vroeger met de Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten. The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor heel groot gedeelte heb mogen inspelen. En in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. Ja, en werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. En hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan... Dat kan niet anders dan dat dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat... Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar ja, meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Dus ja, dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook... Echt vlak voor zijn dood, ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, waar ik, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Maar dit is een heel bijzonder iets. En ja, daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele...
0: Hij heeft het resultaat nog wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder gepest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf... en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus ja. Ja, gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Ja, dankbaar ervoor.
0: Oké, nou laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral ook omdat ik dat nummer luisterde. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo, maar ja, dat het dan nog op de plaats staat en zo.
2: Ja, ja, dat is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen, dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken, hè? Bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je wel. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar, tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die tekst op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen, Melody en ik, al die mensen benaderd. Die hebben we alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was te prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria-albums.
2: Ja. Ja, de tweede in ieder geval, Hallingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we er mee geweest, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem, aan bed, zeg maar. Hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Hè. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja. En dan, dat is heel eervol dat ik die manier mocht doen. Ja.
0: Ja. Word je gewoon een beetje stil van, Jacques?
1: Ja, dat snap ik inderdaad.
0: Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, hele mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer? Of,
2: ja, komend jaar gaat het wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria-show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. Ja, en dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker ook dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van de Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Dus dan, ja, er komt nog iets heel gaafs en groots aan. Maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zelf mee uitkomen. Maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet. Mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maand, zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
0: Oké, en zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
2: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met Ravenna, die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking... kan doen. Ja.
0: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
2: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie hoor. Binnen bands en dat soort dingen. Ja, kan ook zijn voordeel hebben. Maar...
0: Dat wel, maar... Heb je dan wel iemand die af en toe eens met je meeluistert of zo?
2: Zeker. Ja. Nou ja, zoals wat ik net zei, hè, zoals met Edward waar we dingen heen en weer sturen. Maar ook binnen Magoria, hoor. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerst zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar next level gebracht. Mm-hmm. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen, dan krijg ik alles terug. En dan, als iets niet past, dan hebben we even een belletje vuld dat het aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen. Hè? En dat is dan de productie, zeg maar. Dat je wel dingen passend krijgt als, als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt. Hè? Van joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het maar in het belang van de song blijft. Uh-huh. Ja, geen ego, weet je wel. Ja.
0: Nee, daar was ik helemaal niet bang voor.
2: Nee hoor, maar bedoel je. Maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
0: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt.
2: Ja,
0: in alles.
2: Nou ja, zeker.
0: Maar
2: ja,
0: het is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
2: Absoluut, ja. Absoluut.
0: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
2: Ja. Uh-huh. Nou ja. Ja, dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
3: Nee, welk nummer?
2: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien... daar gaan we. Hè. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
0: Future Invention?
2: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden.
0: Ja.

0: hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een... Ja, ander soort publiek, wat we altijd... niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, bedoeld, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een achttal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want dan gaan we meestal met een kleine 30-man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben die kleding allemaal laten maken. Dus we hebben Petra Jochems, die ook altijd letterlijk met een naaimachine backstage zit om... We hebben een lichtman, eigen lichtman, geluidsman, monitorman, crew die de spullen opbouwen, afbouwen. Dus het is echt een heel team. En dat is ook wel echt heel gaaf hoe dat is ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat er zo mooi is in de theater is dus dat je hebt coulisses natuurlijk. Dus je hebt ook eens ruimte aan de zijkant. Ook voor de cast die op en af gaan. Dat je ook niet helemaal achter een deur hoeft te schuilen. Dat je niet gezien wordt of achter de PA's spieken. Want dat is in die popzalen nu eenmaal zo. Wat prima is. Maar ja, dan is zo'n theater op dit vlak qua show-element... Ja, een beetje een verademing dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus ja, die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat klinkt dan veel dikker, iets harder. Weet je wel, dat is het verschil. Dus dan kun je weer, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En dat Hallux bij Mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Ja, dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch, als je dat dan terugziet, ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je wel? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot zijn recht. Mm-hmm. Los van het feit dat er geen... Ja, het heeft allebei wat. Maar het is wel een andere wereld. Ja.
1: Want ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk. Ja. Anders spelen als dat...
0: Ja. Nou, dat is zeker waar. Dus een hele ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En in het theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus... Doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van... vinden ze het wel tof, weet je wel? Vinden ze het goed genoeg? Dan zijn we klaar en dan gaan we ook altijd eventjes naar de merchstand... mensen te ontmoeten, maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is dat gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: En dat heb ik wel zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan. En had Harry Saxion gezegd... maar Mark, die man kwam uit Zoetermeer. Die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus... die man was keurig naar Zoetermeer gekomen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt, die is wel tot het eind gebleven van de show. En die kwam nog naar me toe. Hij zegt, dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ik had gehoord dat u zou komen. Want Harry had gezegd dat je... Ja. Ik zeg, wat vond u ervan? Ja, niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot het eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Goed. Maar we horen over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm.
1: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Ook weer een combinatie van theater en popzalen?
0: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar als wij 4-5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien.
1: Ja.
0: En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus zo kunnen we toch best wel wat shows blijven doen.

0: Ja. Het zou fijn zijn als je een keer richting het buitenland kan gaan.
1: Ja, om. Ja, dat zou. Maar ja, dromen moet je blijven hebben, anders is het klaar. En, dus daar dromen we weer door.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
1: Ik hoor het.
0: Ja.
1: Het is tijd.
0: Ja, het is bijna tijd, joh.
1: Mooi, ja.
0: Het was heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
1: Leuk, graag zelfs, ja.
0: Heb je enig idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
1: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan. Voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken, ja.
0: Goed, joh.
1: Ja.
0: Oké. Het was deze week voor TNT, was dat zover. Dankjewel Mark dat je langs wilde komen.
1: Jullie bedankt.
0: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
1: The One.
0: Zijn hier de gast.
1: Ja.
0: Oké, goed weekend allemaal en tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Dank jullie wel.

0: Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn 4 mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren 2 rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn 4 mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren 2 rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en